0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0. Rond deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt. Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie in Amsterdam Nieuw-West...

0: is iemand zwaar gewond geraakt en 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit en die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten. Was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is. De openingswedstrijd op het WK voetbal is gewonnen door Mexico. Het werd 2-0 tegen Zuid-Afrika gisteravond. 3 spelers werden met rood van het veld gestuurd. 2 van Zuid-Afrika en 1 Mexicaan. Bij het vorige WK waren in het hele toernooi maar 4 rode kaarten. Het WK werd geopend met een optreden van Shakira en Burna Boy. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Tot 14 tot 17 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder de flat in Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool en dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit en zoekteams kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Er zitten mogelijk fouten in

0: duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Wel de Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. Het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Mexicanen wonnen vrij simpel met 2-0. En zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Tot 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

0: ik wil daar zeggen om mee wakker te worden, maar dat was nou niet echt het moment. Top.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Dat wel lekker. Bruno Mars, Risk It All, Before You Show Me. Goedemorgen, welkom. Een nieuwe aflevering van Twente wordt wakker. Op deze 12e juni en vandaag op deze dag. Even kijken in 19... Moet even de lijst erbij pakken. Heb ik geen nieuwsfeitje? Nou, oké, dan houd ik op. Geen nieuwsfeit doen we zo meteen, beste mensen. Moeilijk om terug te kijken.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Gemeente Hengelo die doet dit jaar onderzoek naar dieren die in een gebouw, rond een gebouw leven. Het gaat om onder andere een huismus, gierzwaluw en een vleermuis. Daar wordt onderzoek naar gedaan en ook wordt gekeken naar de leefgebieden van bijvoorbeeld egels en wezels. Lees het nou op 120.nl. En een toch nogal druk voetbalweekend, want er is wat na-competitie te doen. Onder andere SV Lossen en ATC die spelen voor een plek in de eerste klasse Oost. Dat zijn trouwens niet de enige clubs uit de regio die spelen, want in een tweede klasse, tenminste voor een plek in de tweede klasse, spelen zaterdag ook Sejoy, Mediterranario uit Enschede en te vooruit tegen elkaar. Dat gebeurt in Hengelo om 14:30. En Germania uit Groesbeek en SV Enten die spelen zondag in, ik geloof in Zutphen. Wat een spannend voetbalweekend. Na competitie heet dat. En we gaan het er straks over hebben in deze show. Alles welkom. Laat het even weten via de 120 of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linker icoontje. Ik ga even op zoek naar die oude nieuwsfeit van deze dag. Ja, ik had het bijna niet van gisteren willen doen. Wat gaat het weer doen vandaag? Nou, dat is regenjas weer. Want bewolking van tijd tot regen en motregen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. Maar valt er nog steeds ook regen. En de temperatuur vandaag op deze vrijdag rond de 19 graden. Beste mensen, wees welkom. Dit is Twente wordt wakker voor deze vrijdagochtend.

0: Vlemming en Amsterdam.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is op mijn kalender 12 juni. En dat komt goed uit, want dit zijn de nieuwsfeiten van die dag. Het is 2016 bij een schietpartij in de homoclub Proust in Orlando. In Florida vallen 50 doden, waaronder de schutter zelf. En 53 gewonden. Schutter is Omar Mateen, een in de VS geboren man met Afghaanse ouders. 2016 gebeurde dat op deze dag. 2004 dan, de politie die maakte einde aan de naaktfietstocht bij Apeldoorn in het kader van de World Naked Bike Ride Day. 60 blootfietsers die maken of krijgen de opdracht om de kleren weer aan te doen, want ze hebben geen vergunning. Dus, hupsakee. Dat zei de politie dus. Een deel van de fietstocht was om de vrijheid te claimen om naakt te mogen zijn. Dat was 2004 op deze dag. Wat een leuke fietstocht. 1995, de Nederlandse discuswerper Erik de Bruin die wordt door de Internationale Amateur Atletiek Federatie voor 4 jaar naar uitgesloten wegens doping. En dat gebeurt tijdens de Grand Prix van Keulen, 1995. Dan 1991, 120 miljoen Russen kiezen Boris Yeltsin als nieuwe president. En 1968, wielrenner Eddy Merckx die wint als eerste Belg de ronde van Italië. En de Vries is hiermee zijn tweeling Tjitske en Volkje de Vries. Die worden met succes gescheiden op deze dag. 1954 gebeurde dat. En Anne Frank die krijgt voor haar verjaardag, haar 13e verjaardag, een dagboek. Dat was op deze dag in 1942. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1993. En de binnenkomers van die lijst als volgt. Jump Party van DROP, oftewel Drop. Komt binnen op 36. Almost Unreal van Roxette is de binnenkomer op 34. En Mr. Fame van The Culture Beat komt binnen op 32. Maar er was ook een binnenkomer op 31.

Uiteindelijk wordt het nummer 16. Staat 5 weken de top 40. Deze Tears for Fears Break It Down Again. En die kwam binnen op deze dag in 1993 in de top 40 op nummer 31. Dan de top 3. Op 3 Tribal Dance van Too Unlimited. Op 2 komen er van 3 The Power of American Natives van Dance to Trance. En op 1 blijven staan What is Love van Hathaway. De nummer 1 van 12 juni 1993.

0: is Zender Lost Frequencies en Matthew Koss en Don't Leave Me. De feest in Hengelvelde gaan beginnen. Twee weekenden achter elkaar. Daar gaan we straks over praten. In het volgende uur trouwens. En we gaan ook nog richting SV Enter. Want dat gaat misschien wel feest vieren dit weekend. Op weg naar de eerste klasse. We gaan bellen straks met Jos hier in de show. En Thijs Kemperink. Het is vrijdag. Hebben we ook nog. En straks het streeknieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: 2:30, eerst de hoogtepunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
4: De explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht aan een bijgebouw waar een sportschool in zit. Aan drie kanten liggen stukken uit de gevel. Door de klap raakten 7 mensen gewond, 1 is er slecht aan toe. Uit de flat zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd. Wanneer die terug kunnen is nog niet bekend. De veiligheidsregio zegt bij AT5 dat nog duidelijk moet worden of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. Kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst.
0: Dankjewel Frans. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Enschede bereidt zich voor op een crisis met noodsteunpunten in wijken. 2 locaties worden getest, wijkcentra Het Kompas in Enschede-Noord en De Magneet in Enschede-Zuid. Deze plekken bieden informatie tijdens crisis. Het elektriciteitsnetwerk wordt complexer en kwetsbaarder door energietransitie. Uit onderzoek blijkt de Twentse zorgketen onvoldoende is voorbereid op langdurige stroomuitval. Noodplannen worden opgesteld. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via een KNMI-app, vergelijkbaar met NL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen dat bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven in plaats van per provincie. En de Fiat trof 100.000 illegale sigaretten aan, kilogrammen waterpijptabak en 1000 euro's cash. En dat werd gevonden in 2 woningen in Enschede. Een man van 55 en een vrouw van 33 zijn aangehouden. Een anonieme tip in december vorig jaar startte het onderzoek. De douane vond 690.000 illegale sigaretten, 160 kilo waterpijptabak en 57.000 euro cash in garagebox in een appartement. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. Het voelt niet aangenaam aan bij een matige westenwind. 'S Middags is het weerbeeld niet veel anders. Er valt altijd nog wat regen. En het is minder koud, want het wordt zo'n 18 tot 19 graden.
0: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek wat er staat te beleven. Het is ruim baan op dit moment op deze vrijdagochtend. Even kijken, het weet al controleposten. Ja, dat is op de Weldenestraat in Hengelo. Daar staan ze te controleren. En op de Alkoevleerstraat in Enschede. Al dus flitsmeister.nl.

Het is de zomer op de radio met Jonas Blue. Buiten nog niet vandaag, maar goed, het gaat ongetwijfeld komen. Waar het ook zomer wordt in nou ja, Lossen misschien wel, of in Ente, of in Hengelo. Dat heeft te maken met voetbal. Morgen een belangrijke dag, dan is er een soort van nacompetitie voor de eerste en tweede klasse. Wie gaat er promoveren? Straks gaan we het erover hebben in deze show. We gaan nog naar Hengelvelde, daar vinden de grote feesten plaats dit weekend. Morgen het kantinefeest en volgend weekend gaat het dak er helemaal af. En we gaan het nog bezighouden met een regatta. Dat gebeurt in Enschede. Dus roeien. Roeien met de riemen. We gaan dan naar Weerslo, naar de Markt. We gaan dan naar Thijs Kemprik en we gaan dan naar Frankrijk. Och, beste mensen, blijf lekker luisteren. Vandaag wordt het 19 graden en het is nat buiten. Dat wel weer.

0: Selena Gomez, samen met Kygo, It Ain't Me.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Een kleine greep. Het is Ilke Gelling van de QB en de Blizzards. Volgens mij speelde die ook ooit eens bij de Golden Eagle. Weet niet helemaal zeker. Hij is 80 geworden. Gefeliciteerd en een mooie dag. We hebben Rocky Burnett, Tired of Doing the Line, zong Rocky ooit eens. 73 geworden. Gefeliciteerd. Kenneth Herdigijn. De acteur is jarig vandaag 67. En ook onder andere jaren vandaag is Robin, de zangeres uit Zweden. Robin Carison. Zij was 47 en we zeggen, maak er iets moois van vandaag. En 72 wordt Tineke Schouten.

0: Tineke Schouten. Ja, dat vonden we in de jaren 80 was dat leuk. Leni uit de Takkenstraat. Gefeliciteerd, mooie dag. 72 worden deze Tineke Schouten. En nou ja, de rest ook een mooie dag. En mocht je nou denken van, ik heb ook wel eens een keer iemand die jarig is die we willen feliciteren. Nou, dat is ook van harte welkom. Kan allemaal, laat het maar weten. We doen daar niet moeilijk over, nee. En we gaan hopelijk zaterdagavond, of zeg ik zondagavond, SVN te feliciteren. Jos van Otten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want het gaat weer gebeuren dit weekend. Een lang seizoen, hè, op deze manier.
1: Ja, klopt. We kregen nog 3 wedstrijden extra na onze kampioenswedstrijd in Apeldoorn, die helaas verloren ging. Maar toen kwamen we dus in een na-competitie terecht. En inmiddels 2 wedstrijden gewonnen en zondag de finale.
0: Ja, ja. Kun je even uitleggen hoe dat zit? Want we hebben nog redelijk wat wedstrijden in Twente. Ik denk het is eind mei wel klaar. Hè? Alle kaarten zijn geschud. Maar was er zoveel onduidelijkheid? Hoe gaat het dan precies?
1: Nee, geen onduidelijkheid. Het hangt een beetje af van op welk niveau je speelt. Maar in ons geval bijvoorbeeld waren er nog 12 clubs over. Die dan in uiteindelijk 4 rondes tegen elkaar spelen. Wij stapten in de 2e ronde in. Er zijn er nog 8 teams over, 2 keer gewonnen. Dus dan speel je daarna de finale. En inderdaad, dan kom je halverwege juni terecht.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Van de ene kant maakt het toch niet zo heel veel uit natuurlijk. Het houdt je bezig. En het is ook wel leuk natuurlijk. Een spannende periode.
1: Het zijn leuke wedstrijden. Het was al leuk in Apeldoorn met 2000 man langs de lijn. En thuis tegen UD was mooi. En vorige week tegen DVV Duiven was helemaal een speciale wedstrijd met alles erop en eraan, een penalty-serie. Dus ja, het publiek heeft zich wel vermaakt, denk ik, de laatste weken.
0: Ja, 2000 man zeg je, maar ik neem aan niet allemaal uit Enten, maar toch wel een groot deel, hè? Want de aanhang is groot, hè?
1: Ja, zeker in Apeldoorn denk ik wel dat wij met een mannetje of 700 vertegenwoordigd waren, maar het was ook veel neutraal publiek. Ja, en dat verwachten we eigenlijk zondag ook wel. Toch wel, denk ik, met 5-6 bussen van ons die kant op. En natuurlijk de nodige mensen met eigen vervoer. Dus ik denk dat er wel weer 600-700 uit Enten zijn. En omdat er eigenlijk verder niet zoveel gespeeld wordt in de regio, verwacht ik ook veel neutraal publiek. Ik weet niet precies wat er vanuit Groesbeek komt. Maar ik ga ervan uit dat er ook wel weer ruim 1000 man langs de lijn staat.
0: Ja, te gek toch? Fantastisch. En een neutraal terrein, ik geloof in Zutphen toch? Uit mijn hoofd?
1: We spelen bij FC Zutphen op een prachtig complex. Kunstgrasveld, tribune erbij. Dus ja, dat komt helemaal goed.
0: Ja, en nou ja, stel met winst affluiten en dan groot feest?
1: Zeker. Dan komt er wel een feestje in Enten. Want het zou voor ons in ieder geval historisch zijn. We hebben nog niet eerder in de tweede klasse gevoetbald. Dus dat gaan we dan wel even vieren.
0: Ja, en hoe ga je daarop voorbereiden? Ik bedoel, de tweede klasse is toch wel een stapje hoger. We doen het op zich redelijk goed in de hele regio met het voetbal. Maar dan, de mensen moeten scherp.
1: Klopt. We hebben nu wel een lichting, een groep jongens die dat niveau aan kan. Je speelt niet voor niks het hele seizoen om de bovenste plekken. En in deze na-competitieronde deden ook ploegen uit de tweede klasse mee. Dus die zijn inmiddels verdwenen. Dus ik denk wel dat top derde klasse en je houdt de groep bij elkaar, dat je dan ook wel een paar jaar in die tweede klasse meer zou moeten kunnen draaien.
0: Ja, wat super gaaf. Blijft het gewoon op zaterdag? Want ik kan er geen touw vastknopen. Ja, nou weet ik dat de meeste wedstrijden op zaterdag zijn, maar er zijn er nog op zondag. Hoe staat er over? Is er al een duidelijkheid bij de KNVB in dit geval? Of hoe zit dat precies?
1: Ja, bij de KNVB misschien wel. Tenminste, die gaan er denk ik vanuit dat het gewoon weekendvoetbal wordt. Met wedstrijden op zaterdag en op zondag.
0: Ja.
1: Maar wij spelen natuurlijk op zondag. Hè. Ja. Deze wedstrijd ook komende zondag. En wij willen ook graag op zondag blijven spelen. Maar goed, daar speelt op 23 juni een kort geding voor de rechtbank in Utrecht. En dan moeten we even afwachten wat de rechter daarvan gaat vinden.
0: Ja, dat is een dood van de voetbal. Tenminste amateurvoetbal als we daar ons mee gaan bemoeien, lijkt me zo. Maar goed, ik heb er geen verstand van, maar je moet de teams op zondag lekker op zondag laten spelen, lijkt mij. Maar goed,
1: dat lijkt me. Ja, dat, ja. Die discussie loopt nog.
0: Goed zo. Nou, eerst dit weekend maar lekker spelen. Zondagmiddag om 2 uur gaat het gebeuren. Is er nog plek in de bus of is het vol langs brand?
1: Zeker, zeker. Mensen kunnen zich nog gewoon aanmelden. Is er weer een bus vol, dan komt daar de volgende bus gewoon achteraan.
0: Goed zo. Kijk op sventer.nl. Ik wens jullie veel succes, Jos van Noord, de komende zondag. En wie weet... Ga je er van tussen met die grote beker? Tenminste, met een mooie plek in de tweede klasse. Dankjewel. Succes.
1: Ja, dankjewel. Bye.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.bnr.nl/luister.
1: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Aan drie kanten zijn stukken van de gevel weggeblazen en brokstukken hebben geparkeerde auto's geraakt. Door de klap raakten 7 mensen gewond. 1 is er slecht aan toe. Er zijn camerabeelden van de explosie. Uit de flat naast de sportschool zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en een deel is in de buurt opgevangen. Of iedereen snel terug kan, is niet duidelijk. Eerst moet worden bekeken of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast, zegt de veiligheidsregio bij stadszender AT5. De gemeente heeft telefoonnummers geopend voor betrokkenen. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan psychische problemen veroorzaken. Vergeet niet dat het om mensen gaat die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis. Het WK voetbal is dan eindelijk begonnen. Gisteravond wonnen de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Daar zat een Nederlands tintje aan, want Feyenoord-speler Wang werd man of the match met een doelpunt en een assist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Groningen richting Zwolle staat 7 kilometer file tussen Afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht, de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Het is Harry Styles, American Girls, hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is deel 2 van de show van 12 juni. En vandaag op deze dag, lang geleden, nou, dan hebben we de nieuwsleider weer. Hè. Ja, dat wat gebeurde er toen. Dat dus, check het maar op de Facebookpagina. In ieder geval was het zo dat de Siamese tweeling in Friesland werd gescheiden. Dat was 1956. Nou, bij deze, die pak je nog even mee. Goed zo. Het andere serieuze nieuws van vandaag, onder andere, is dat de gemeente Hengelo onderzoek doet naar dieren die in en rond gebouwen leven. Het gaat onder andere om huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ook wordt er gekeken naar leefgebieden van bijvoorbeeld egels en wezels. Lees het verhaal naar op 120.nl. En vanochtend een ongeval in Rossum op de Oldenzaalse straat. Een frontale aanrijding. Bij het ongeval zijn twee inzittenden nagekeken door het ambulancepersoneel. Hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. De beide betrokken voertuigen zijn door een berger afgesleept. En honderdduizenden illegale sigaretten, kilo's water, pijptabak en duizenden euro's cashgeld. Die bonte verzameling werd door de fiscale inlichtingen en opsporingsdienst aangetroffen bij twee woningen in Enschede. De bewoners, een man van 55 en een vrouw van 33, die zijn aangehouden voor nader onderzoek. En ja, zit nu achter de tralies. Tenminste, voor zover ik weet. Check dat verhaal ook op 120.nl. Van tijd tot tijd regen vandaag en motregen vanmiddag. Een beetje zon, maar ook dan weer regen. En 19 graden gaat het worden vandaag. Straks gaan we het hebben over de Grols Euros Drinaro Regatta. Dat is roeien tegen elkaar. Spannende wedstrijd gaat plaatsvinden dit weekend. En we gaan ook nog naar Hengelvelden, want daar beginnen, nou ja, de feesten, zeg maar. Twee weekenden lang. En hebben we het dan over het grootste feest van Twente? Die vraag wordt straks beantwoord. Nu Sophie B. Hawkins.

0: Het is Rides Beside You. Nou, die vertrekt ook heel snel.
1: Er is nog een heel mooi einde aan, maar goed. Ik denk, dan dromen we nog even weg op deze vrijdagochtend. Een natte vrijdagochtend, het is niet anders. Maar ach joh, de nattigheid kunnen we ook gebruiken. Want we gaan een regatta doen. Isa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ga mij eens even vertellen wat er gaat gebeuren. Want ik zie allerlei dingen voorbij komen. Ik denk, daar moet ik het fijn even van weten vandaag.
2: Ja, dit weekend organiseren wij bij de studentenroeivereniging Euros in Enschede een regatta. Dat is eigenlijk een roeiwedstrijd voor heel studerend roeien Nederland. En dat is deze zaterdag en zondag bij ons op het Eurosterrein.
1: Oké, okay. En wat is de regatta? Dat is tegen elkaar toch roeien, geloof ik?
2: Ja, we doen een wedstrijd van 1500 meter en van 450 meter. En dan gaat iedereen tegen elkaar roeien. Van allemaal verschillende studentenroeiverenigingen door heel het land.
1: Oké, okay. Oh, dat wordt een drukte dus van je welste, begrijp ik.
2: Ja, het is echt enorm druk. We hebben meer dan 1000 mensen verwachten op het terrein dit weekend. Dus dat is echt mega groot eigenlijk.
1: En iedereen neemt zijn eigen boot mee, hoe gaat dat?
2: Ja, iedereen komt aanrijden met een eigen botenwagen. Dat zijn van die hele grote trailers met heel veel boten erop. Ik weet niet of iemand er misschien ooit op de snelweg eentje heeft zien rijden. Best een bijzonder gezicht eigenlijk.
1: Ja.
2: Die komen allemaal aan bij ons.
1: Oké, wat super gaaf. Hey, maar ik dacht dat het op een kanaal was, dus dat dus niet.
2: Ja, het is op het Twentekanaal.
1: Oh, toch wel. Oké. Nee, ja. Ik denk ook al, want ik denk, waar wil je het dan doen? In de vijver bij UT, maar dat lijkt me niet, geen plan eerlijk gezegd. Dat is een klein stukje.
2: Ja, daar kom je niet heel ver.
1: Hé, maar welke deel dan precies?
2: Als je de Aukef-Kleerstraat hebt, bij de brug, daar links het Euros. En dan gaan we eigenlijk tot aan de camping daar bij de sluis. En dan de 450 meter gaat richting de haven van Enschede.
1: Oké. Dus dat stukje, nou, dat is niet zo moeilijk.
2: Hey, en, bij het Twentestadion eigenlijk.
1: Ja, precies, daar dus allemaal. Dat is nog makkelijker uitgelegd. Hey, en we hebben ook een beetje vertier eromheen, want je moet iedereen wel bezighouden natuurlijk, hè?
2: Ja, we hebben heel veel georganiseerd. We hebben een heel groot feest op de zaterdag, dat is in de stad. Dus daar hebben we heel veel zin in. En we hebben ook een, we organiseren een soort boost cruise. Dus een soort rondvarende boot over het Twentekanaal. Waar mensen op kunnen feesten en dansen met een drankje.
1: Oké, wat te gek. Maar dat gebeurt na de wedstrijd, hoop ik toch?
2: Ja, na de wedstrijd en vanavond al om lekker in te komen.
1: Oké, hartstikke goed. Hey, en waar die teams komen één dag en die gaan dan weer weg? Of blijven die hier nog slapen op een camping? Want daar zag ik ook iets voorbij komen.
2: Ja, we hebben een camping op het terrein van de Universiteit Twente. Daar verwachten we ook zo'n 200, 300 tentjes. Dus dat zou ook wel druk worden op het daar.
1: Ja, dat mag duidelijk zijn. Hey, en hoeveel wedstrijden worden er geroeid?
2: Eigenlijk de hele zaterdag en zondag worden er geroeid. We hebben dan 6 blokken. Dus allemaal verschillende wedstrijden van sprintjes tot lange afstanden. Alle niveaus door elkaar heen. Dus het is heel divers, maar eigenlijk de hele dag, zaterdag en zondag.
1: Oké, en dan ook officiële tijdswaarnemingen en dat soort toestanden?
2: Ja, het is allemaal gewoon officieel met juryleden en tijdswaarnemingen. En iedereen van onze vereniging helpt daar mee om alles neer te kunnen zetten. Dus dat is super mooi.
1: Hey, Isa, wie staat er nou het beste voor dan? Zeg maar ook landelijk gezien. Is dat, zijn wij dat toch in de regio Twente?
2: Ik zou zeggen dat Euros er altijd de beste voor staat, toch?
1: Ja, dat lijkt mij zo. Nee, maar ik weet niet hoe vaak er tegen elkaar wordt geroeid.
2: Ja, er wordt ieder weekend wel ergens geroeid. En ik denk dat iedereen super hard werkt bij Euros om altijd te winnen en de beste te zijn. Soms wordt dat ook geuit in een eerste plek.
1: Nou, hartstikke mooi. Hoe laat begint het allemaal ook voor de beste mensen die willen komen kijken?
2: Vanaf 9 uur gaan we roeien eigenlijk tot 5:30 op zaterdag en zondag. Dus iedereen is welkom, het terrein staat open. Kom lekker wat drankje drinken, in het zonnetje kijken naar de bootjes. Dus het hele weekend gezelligheid van 9 tot 5:30 eigenlijk.
1: Oké, en wanneer gaat de grote boot varen met het feest?
2: De grote boot gaat varen om 6 uur.
1: Oké, nou, daar zit jij ook op, Isa, begrijp ik.
2: Even kijken of we klaar genoeg voor zijn, maar hopelijk wel.
1: Oké. Jullie hebben een nummer gemaakt, hè? Hoe zit dat precies? Want dat kreeg ik ook toegestuurd. Ik heb het nog niet eens gehoord. Ik weet niet eens of het geschikt is voor de radio, maar ik ga hem wel draaien.
2: Nou, wij hadden eigenlijk het idee, hoe kunnen we nou het mooiste onze race op de kaart zetten. En dachten we, nou, een liedje is altijd wel leuk. Dan krijgt iedereen lekker mee, ook op veel feest. Dus dan hebben we samen met de hulp van een van mijn huisgenoten een heel mooi nummer gemaakt, samen met de commissie. We hebben allemaal een aandeel geleverd. En wij zijn er heel erg trots op. Het is vooral ook een grappig nummer. Niet altijd serieus. Maar het blijft lekker in je hoofd zitten. Dus dat is het doel.
0: Oké, dat gaat wel over het roeien, toch? Hè?
2: Ja, zeker. Over de race. Alleen maar mooie dingen.
0: Goed zo. Nou, we gaan er zo meteen naar luisteren. Morgen dus vanaf 9 uur, zei je.
2: Ja, klopt.
0: Goed zo. Ik wens jullie veel succes. Isa Wijtink. En daar komt hij dan. Ik ben benieuwd hoor.
2: Dankjewel.
0: Begin je met zingen of...
3: Mag ik op elk moment beginnen dan?
2: Oké.
0: Ik hoor het al wel.

Dat is hem, de nieuwe hit van G-E-D-R. En dat heeft te maken met de Rakata. Morgen dus op het Twente-kanaal in Enschede. We gaan ervan genieten, beste mensen.

0: Maal Smit, Niall Horan en Drive Safe hier op Twente FM. Nou, vroeger hadden we allemaal volksfeesten, zetten we de tent in de wei en was het klaar. Inmiddels zijn het her en der toch enorme festivals bijna geworden, ook in Hengelvelde. Notabene 2 weekenden lang. En dan vraag ik aan Robin van, is Hengelvelde het grootste van oudsher zomerfeest in Twente? Robin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nou, ik weet niet of het per se het grootste zijn.
0: Nee, nou ja, ik leg hem meteen neer, hoor.
1: Nou ja, als je om ons heen kijkt, in Goor hebben ze ook een weekend lang een gigantische tent staan waar heel veel mensen komen. En hetzelfde geldt voor de Hoeve. Maar ik denk dat wij, als je die 3 feesten met ons erbij, dat zijn wel een van de grotere hier in de buurt, ja.
0: Ja, maar Goor is ook wel een beetje Goor natuurlijk, hè. De rest is een beetje meer open, zeg maar.
1: Ja, precies. Kijk, wij moeten het wel hebben van, zeker op de zaterdagavonden, wat de avonden zijn waar wij wat grotere bezoekers aan zullen trekken. Dan moeten wij niet met alleen de mensen uit Hengelvelde, daar moeten we niet van hebben, zeg maar.
0: Nee, anders, gaat niet goed komen. Zo,
1: nee, precies. Nee, dus op die dagen trekken wij wel iets meer regionaal publiek inderdaad.
0: Ja, ook 2 weekenden, hè, dat is ook al sinds mensenheugenis. Weet je ooit hoe dat ontstaan is, waarom dat 2 weekenden zijn?
1: Zo, nee, dat durf ik niet te zeggen.
0: Dacht
1: volgens, volgens mij zijn wij, maar dan doe ik het even uit mijn hoofd. Volgens mij zijn wij eerder ook een school- en volksfeest geweest.
0: Ja.
1: Ik dacht dat het ooit begonnen is dat wij het eerste weekend een schoolfeest hadden en het tweede weekend het volksfeest, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dat is eigenlijk jarenlang zo gebleven, tot nu aan toe eigenlijk.
0: Ja, want dit weekend begint het, volgend weekend zeg maar het grote feest, zeg ik altijd. Maar dit weekend hebben we onder andere kantinefeest, hè? Hoe zit dat ook weer?
1: Ja, inderdaad, zaterdag hebben wij het grootste kantinefeest van Nederland. En ik mag wel zeggen dat dat inmiddels bijna niet meer onderdoet voor de zaterdag van ons tweede weekend, waar we onder andere Bluff hebben staan. Maar wat ik zeg, het grootste kantinefeest van Nederland, dat is eigenlijk bedoeld als de seizoensafsluiter voor allerlei sportteams. Zo hebben we hem ooit ingestoken.
0: Ja.
1: En wij noemen het gekscherend ook de zwaarste derde helft van het jaar.
0: Ja, dat is hem zeker. Nou.
1: Ja, dus wij proberen een beetje de sfeer uit de voetbalkantines naar een grote tent te halen. Dus we zien ook dat er veel teams komen uit de hele regio. En die komen ook allemaal in hun eigen shirt. Dus dat is heel gaaf om te zien. En we hebben die avond met name Nederlandstalige artiesten. Dus we hebben bijvoorbeeld Jannes, we hebben Samuel Welten, we hebben Walter Kroes en we hebben Dries Roelvink onder andere.
0: Nou, dan heb je ze.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, dus dat belooft weer wat moois te worden. We zijn zo goed als uitverkocht. Dus mochten er nog mensen heen willen, dan zou ik zeggen, koop nog snel je kaarten op kantinefeest.nl.
0: Ja, maar wel een sportshirtje aan doen, hè?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dat is voorwaarde.
1: En in goede zin komen.
0: Ja, nee, goede zin. Zeker weten, zeker weten. Goed, dat is morgenavond, hè?
1: Ja, dat is morgenavond, dat klopt.
0: Goed zo. Gebeurt er nog meer dit weekend? Een beetje autocross, was dat volgend weekend? Dan weet ik het ook
1: niet. Ja, dat is volgend weekend. We beginnen vandaag met het bedrijfuurtje. Dus dat zijn eigenlijk de bedrijven uit Hengelvelde die met hun personeel in de tent komen. Dus daar beginnen we vandaag mee. En dan is morgen inderdaad het kantinefeest. En dan is de autocross, die was in instantie altijd op het eerste weekend. Maar die hebben we nu vanaf dit jaar verplaatst naar het tweede weekend. Gezien het weer pakt dat niet slecht uit.
0: Precies, heel goed over nagedacht. Dat wisten jullie, zeker weten.
1: Ja, uiteraard.
0: Nou, en de volgende week onder andere Bluff, hè, uit mijn hoofd.
1: Ja, precies. We hebben Bluff. We hebben ook Frenna. Dat is een rapper die onder het jongere publiek echt heel populair is. We hebben op die zaterdagavond ook onder andere nog de Dirty Daddies. Een hele populaire coverband. We beginnen zaterdag met het voetbal. Want we hebben eerst nog Nederland-Zweden om 7 uur.
0: Goed dat je het zegt.
1: En dat gaan wij in de tent uitzenden. Dus de zaterdag begint bij ons al op tijd.
0: Ja.
1: En iedereen die ook bij ons de voetbal in de tent komt kijken, die krijgt ook 5 minuten gratis van ons. Een stukje service van de zaak, laat ik maar zeggen.
0: Heel goed, heel goed. Ja, je moet de mensen toch zien te trekken. Want het is gedoe met het voetbal, zeker. Iedere keer. Elk jaar weer.
1: Ja. Nee, dus dan, als je als je toch gaat kijken, kom dan maar bij ons in de tent doen. Dan kijken we met z'n allen. En dan is vanaf 9 uur, als de voetbal klaar is, dan begint het reguliere programma.
0: Goed zo. Nou, anders na te lezen op zomerfeesthengelvelden.nl. Hoe heet de website tegenwoordig? Ik heb geen idee, de naam is al een paar keer veranderd, geloof ik. Hè?
1: Het is gewoon hengelvelden.nl.
0: Hengelvelden.nl, hupsakee. Ja. Net zo makkelijk. Goed zo. Ja. Ik wens jullie succes met de voorbereiding. Robin, maak er iets moois van. En we komen kijken in Hengelvelden.
1: Goed
0: weekend. Hoi hoi.
1: Super, dank je.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
6: Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Hij roept mensen op niet te gaan speculeren. Omdat de plek van de klap veel belangstelling trekt, zijn bij de sportschool en de flat hekken met schermen neergezet, meldt AT5. De ME bewaakt die. Vanwege de veiligheid is een groot gebied afgezet. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. Kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst.
0: Frans, dankjewel. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Enschede bereidt zich voor op een crisis met noodsteunpunten in wijken. Twee locaties worden getest, wijkcentra Het Kompas in Enschede Noord en De Magneet in Enschede Zuid. Deze plekken bieden informatie tijdens crisis. Het elektriciteitsnetwerk wordt complexer en kwetsbaarder door energietransitie. Uit onderzoek blijkt de Twentse zorgketen onvoldoende is voorbereid op langdurige stroomuitval. Noodplannen worden opgesteld. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via een KNMI-app, vergelijkbaar met NL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen dat bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven in plaats van per provincie. En de Fiat trof 100.000 illegale sigaretten aan, kilogrammen waterpijp te bak en 1.000 euro's cash. En dat werd gevonden in twee woningen in Enschede. Een man van 55 en een vrouw van 33 zijn aangehouden. Een anonieme tip in december vorig jaar startte het onderzoek. De douane vond 690.000 illegale sigaretten, 160 kilo waterpijp te bak en 57.000 euro cash in garagebox in een appartement. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. Het voelt niet aangenaam aan bij een matige westenwind. 'S Middags is het weerbeeld niet veel anders. Er valt altijd nog wat regen. En het is minder koud, want het wordt zo'n 18 tot 19 graden.
0: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? De Lutte richting de Duitse grens wordt gemeld. 3 minuten over 3 kilometer. En Hoevelaken richting Barneveld. 4 minuten over 2 kilometer. 4 kilometer, ook goed. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Je bent gewaarschuwd bij deze. Een aantal controles, dat is onder andere op de A1 bij 97.9. Dat is tussen Deventer en Twello. Op de Alkenverleerstraat in Enschede staan ze te controleren. Op de Deldenstraat in Hengelo. En op de Diamantstraat in Hengelo. Al dus blit.

ritueel. Eerst even plassen. Daarna lekker wassen. En dan naar je werk verkassen. Wakker worden doe je met

0: Het is de motto. Ja, motto is de week te nemen. Chesto en Eva Max hier op Twente FM. We gaan eens even kijken of wij Thijs Kemperink kunnen traceren. Op deze vrijdagochtend die nat begint. En wat zon krijgen en daarna weer nat verloopt. En 19 graden, dan moet het vandaag weer doen. Lekker om bieden kachel te zitten. Zeg wie dan? Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij geen tijd voor, hè, om bij de kachel te zitten?
1: Nou, jawel.
0: Oh, wel. Vandaag wel.
1: Ja.
0: Ja, gelukkig maar.
1: Ja. Ik heb een versnellingje teruggedaan sinds vorige week dus.
0: Oh, wat dan? Vertel.
1: Nou ja, de tour is, de try-out tour is klaar voor de zon.
0: Oké, dat heb ik dan even gemist. Want ik zie alleen maar dat zalen uitverkocht zijn, Thijs. Het gaat heel erg goed allemaal, wat dat betreft.
1: Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat in mei is een beetje alle theaters de verkoop is begonnen. En zoals eigenlijk altijd wel, hoe verder weg van huis, hoe moeilijk het is om de boel vol te krijgen. Maar dat ding dus juist ook wel dat dichter bij huis gaat toch heel erg goed.
0: Ja. Heb jij nou ook wel eens zaaltjes waar je staat? Ik bedoel, dat maakt iedereen mee, ook grote artiesten. En er zitten zeg maar 20 mensen in de zaal. Ik noem maar wat, weet je. Ik heb geen idee hoor, maar dat hoor je wel eens.
1: Nou, ik heb dat wel gehad. Maar de laatste jaren minder. Maar ze zitten er nog wel eens bij. En dat heeft vooral te maken als je echt op plaatsen komt waar je zelf nog nooit bent geweest, of bijna nooit, en waar de mensen je gewoon echt niet kennen.
0: Ja, precies.
1: En dan sta je gewoon in een boekje tussen allemaal artiesten. Ja, wat zal de mensen bewegen om voor jou te kiezen?
0: Ja.
1: Maar we proberen ook wel zo uit te breiden of zo ertoe te maken dat de olievlek steeds groter wordt. Dus we werken wel vanaf dat we nou deze regio, en dan met deze regio bedoel ik niet alleen Twente, maar het is Overijssel, Gelderland, Twente, Groningen. Dus best wel een loon Friesland. Ja. En dan proberen we een beetje richting Brabant. Zodat die vlek steeds groter wordt, dat de mensen ook weer niet bent.
0: Ja, maar is het ook Brabant? Heeft het nou een beetje, ja, het heeft een beetje hetzelfde karakter, hè? Ook een beetje gezelligheid en toch wel in voor een lolletje. Ik bedoel, je gaat niet in Den Haag staan, zeg maar. Dat is dan even net, misschien wel zo meteen in de toekomst, maar...
1: Ik heb zelfs mijn eerste try-out, tweede try-out in Den Haag gespeeld.
0: Oké, ja.
1: Den Haag heeft wel een heel mooi theater, like een try-out, de pijn. En Den Haag, en dat heeft Rotterdam ook wel, daar wonen ook nog heel leuke mensen.
0: Oké. Ja.
1: Hey, maar ik heb bijvoorbeeld.
0: Maar.
1: Overal.
0: Die wonen er ook nog.
1: Nee, maar ik wil die MD Klik wel. Kijk, Brabant is gewoon die de begonnen gezelligheid die wij ook al kennen. Dus daar is de klik is heel snel.
0: Ja, dat bedoel ik ook. Gelukkig maar.
1: Kijk,
0: ja.
1: En bijvoorbeeld Rotterdam is een arbeidersstad. Dat hebben wij met Enschede ook. Dus dat kennen we wel een beetje. Dat ligt elkaar ook wel. En overal wonen leuk volk, dat gaat ook niet om. Ik ben bijvoorbeeld jaren achter elkaar in Hoofddorp geweest. En dat was superleuk. En een superleuke locatie. Alleen, er komt zoveel cabaret, gewoon zelfs op dezelfde dag nog. Dat je gewoon in drie zalen drie keer cabaret hebt. Ja, dan wordt het zo'n concurrentie tegen elkaar. En toen voor de vierde keer kwam voor 30 man. Dan heb ik ook gezegd, dat ligt zo ver uit de richting. Ik heb daar in de buurt geen andere zaal waar ik speel, voor mij heeft het niet echt zo heel veel zin.
0: Nee.
1: En dan moet je ook eerlijk zijn dat je de eerste keer 30 hebt, moet je de volgende keer 50 hebben. En een keer erop 70. En dat gebeurt niet, dus dan ben ik ook wel reëel dat ik zeg van voor mij moet dat niet meer doen.
0: Nee, ja, nee, maar goed, ja, dat ligt dan, te veel concurrentie, dat heb je natuurlijk ook. Mensen kunnen om één keer trouwens geld uitgeven voor een kaartje, ja, misschien ook wel twee keer, maar het is, als je in plekken staat, op plekken staat waar heel veel mensen optreden, dan, dat is sowieso wel lastig, lijkt mij.
1: Ja, kijk, en bij mij, ik hoef niet per se, de zaal vol is hoor, dat gaat niet altijd om. Het is altijd dat je een klik hebt met het publiek, en of dat dan 100 mensen zijn of 1000, het gaat erom dat die mensen die komen, gewoon zin hebben aan een leuke avond. En ja, als ze dan weten waar ze naartoe gaan. En ze worden wel een beetje verrast dat de show toch weer anders is. Dat is leuk. Kijk, en ik heb nu de try-out vorige week. Dan heb je Oldenzaal. En dan doe ik gewoon twee avonden. En het was volle bak. En Almelo in half 80 en het was volle bak. En die mensen die komen al echt voor jou. Ja, dat merk je. Dan heb je echt een klik. En ik heb nu ook. Ja, wat ik zei. Voor volgend seizoen is de verkoop begonnen. Nou, en ik ga in oktober pas, maar in première in Hengelo. Nou, dat is een grote zaal en die is al uitverkocht. Waardoor deze week is beslist dat we de tweede avond doen. Ja, en dat zijn toch wel een prei over aantallen. Dat ben ik toch ook niet gewend. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Ja, superman. Te gek.
1: Dus, Hardenberg gaat naar twee keer. En Raalte heeft hem twee keer. En Nijverdal heeft hem twee keer. Dat is wel gaaf.
0: Ja, zeker. Maar nu enigszins dus even bijkomen.
1: Nou ja, ik wil nog wel. Maar ja, ik doe... bijvoorbeeld openluchttheater. Bijvoorbeeld zaterdag sta ik in Markelo. Dat is de kustenschooler. Maar ik ga er ook gewoon 750 in. Dat is ook gewoon volle hut.
0: Te gek zeg, ja. Ik heb
1: en...
0: Nee, openluchttheater. Dat is altijd een dingetje. Het is afhankelijk van het weer natuurlijk.
1: Ja, dat is het enige nadeel. En erbij is... Ik speel een show waarin ik... deels in een kleedkamer ben in het theater en deels ook in een gevangenis. En dat heb je met een lampje kun je dat toch heel mooi spelen. Omdat het totaal ineens naar iets heel kleins gaat en alles. En dan kun je niet, omdat het in de open lucht is, dan is het begin van de show toch nog licht. Dus je verhaal wordt ook heel anders.
0: Ja dat, je kunt meer met de sfeer doen in dat geval.
1: Ja.
0: Zeker. Nou, hartstikke goed. Het wordt droog morgen, hè, geloof ik.
1: Voor mij hebben we wel geluk, daar hoop ik op.
0: Ja, nou, ik was afgelopen weekend, was ik weer eens een keer bij Brilmond Dennen, Edwin Evers trad erop. Ik denk, nou, oké, waar moeten we naartoe? En ik heb het al drie keer eerder was ik bij Brilmond Dennen en drie keer eerder was het nat. Dus ik ging er al echt naartoe. Ik denk, alweer zo'n avond, weet je. Want als je daar in een poncho staat en het is koud en kil, dan is er gewoon geen bal aan, hè. Dat weet je gewoon. Maar dat ging gelukkig goed. Maar het is allemaal... En het is zo mooi buiten, maar ja, je kunt er bijna niet op gokken.
1: Nou ja, weet je wat het is? Kijk, als het bij een band is, heb je ook nog heel vaak de mensen gaan staan. En dan kun je lekker meeswingen.
0: Ja,
1: dus
0: dat
1: ondanks dat het regent, sta je wel in een poncho mee te zwingen. Maar bij cabaret is stil.
0: Ja.
1: En als het een beetje regent, dan moet ik heel erg zeggen... Hier aan deze kant van het land, we zijn ook geen doetjes. Ik heb wel eens buiten gestaan. Maar dan moet je zelf als artiest wel doorstaan. Want je hebt een zender om, je hebt alles. En dan... zit het publiek in een poncho. Dat is graag goed zin. Want je hebt nog geluk dat het natuurlijk geen 5 graden is.
0: Dat scheelt.
1: Maar goed, je zit wel stil. Dus je moet wel, je moet wel warm kleden. En dan wilt. Maar dat is natuurlijk, daar heb je binnen natuurlijk nooit geen last van. Dus
0: nee.
1: Ja, dat is het enige. Het is heel gaaf als het donkerder wordt. En, en dat gaat mee in de show. Ja, dan is inderdaad 25 graden wel mooier.
0: Zeker. Goed, we maken maar even een switch naar de voetbal, want daar moeten we het toch even over hebben. Altijd heel veel dingen te bespreken, maar het WK begint. Je hebt gisteren natuurlijk naar de openingswedstrijd gekeken. Ik heb geen idee, hoor.
1: Ja, heb ik.
0: Ik heb hem gemist in ieder geval.
1: Nee, ik heb, wat ik al vaker zei, het was niet dat het nou al heel erg leeft. En dat ik met man met de oranje vlaggetjes op mijn wangetjes per se ga kijken. Maar ik ben er wel vaak over gehad. Ik ben ook wel van evenementen kijken en van sportevenementen helemaal. Het zal als Olympische spelen, maar dat nou als een toernooi is. En ik ben thuis, dan staat het ook aan.
0: Ja, kijk, voor de sfeer alleen al. Ja, precies.
1: Ja, nou, wedstrijd meestal maakt niet uit. Ik ga niet om 4 uur naar Japan kijken of zo.
0: Nee.
1: Maar gisteren was de openingswedstrijd... Waar overigens 3 rode kaarten viel.
0: Oh.
1: 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. En Mexico voetbalde wel leuk, maar Zuid-Afrika kan er echt helemaal niet van.
0: Die worden geen wereldkampioen, begrijp ik, uit je mond.
1: Nee, die haalde pool niet. En wij, als Heracles spelers wel hem om van de eerste divisie naar de eredivisie gaan, moeten we daar niet gaan winkelen.
0: Oké, dat is een duidelijke tip dit, wat heel belangrijk in dit geval.
1: Zoek ze maar wat dichterbij.
0: Ja, maar we hebben toppers genoeg in de regio. Oké, dat was dus niet om aan te gluren, begrijp ik.
1: Nou ja, ze zijn gewoon niet goed. De passing is slecht, de afwerking is slecht. Dan vind ik heel lomp in de overtreding. Gewoon omdat dat was gewoon onmacht. En Mexico is niet eens heel goed. Maar dat is... Ja, dat soort wedstrijden zitten bij de WK vaker bij, vooral in de pools. Dus er zullen wat meer van dat soort potjes zien.
0: Ja.
1: Het is nou niet dat ik de openingswedstrijd zeg, dat ik dacht, jezus, wat een niveau voor.
0: Nou, wil je weten dat ik er gistermiddag pas op werd geattendeerd? Vanavond is de opening van het WK. Ik was hem helemaal vergeten, want ik denk altijd aan komende zondag natuurlijk aan hoe dat Nederlands elftal. Ik denk, nou, die opening van het WK doen ze niet op een donderdag. Dat doen ze op een vrijdag of zo, weet je. Maar dat gebeurde dus gisteren gewoon allemaal. Maar ja, vind je het wel of niet leuk dat er zoveel teams meedoen? Want we hebben nu wel heel veel te kijken natuurlijk.
1: Ja, maar ja, dan gaan er ook de eerste twee door en de acht beste drie en zo. Dus hij niet doorgaat, dan is dat wel heel slecht volgens mij.
0: Ja, dan ben je heel slecht. Dus dat is wel spannend voor Nederland, wat dat betreft. Hè? Dat duurt wel heel slecht als je niet doorgaat.
1: Ik heb Nederland in de oefenwedstrijd gezien, daar word ik nog niet warm van.
0: Nee. Weinig vertrouwen of zeuren we te veel over Nederland? Moet je Koeman zijn ding laten doen? Of want iedereen weet het beter natuurlijk, hè?
1: Ja, god, weet je, ik denk dat je... Wij missen gewoon twee klootzakken in het team.
0: Ja.
1: En dat zijn de harde jongens die de boel op hebben, maar die ook eens een tik uitdeelden. Kijk, want als je gewoon voetbal kijkt en je kijkt naar de spelers, die hebben allemaal best wel een grote competitie spelen. Nee, maar best wel, ja, iets verkeerde team. En dan wil je geen wereldkampioen doen, maar dan kun je wel normaal wel een beetje verder mee komen. Maar als ze dan als team zo'n beetje lafjes lopen in en weer te tikken. Ja goed, het is zondag voor het echi.
0: Ja.
1: Misschien dat helpt.
0: Maar die sfeer in die stadion van de week met het... ik denk nou, bij de eerste wedstrijd mocht wel publiek bij zijn. Bij de tweede wedstrijd hoorde ik, mocht geen publiek bij zijn. Wel voor de reserves. Dus ik denk, even kijken. Daar staat dus ook bij de eerste wedstrijd helemaal niemand. Dat was wel heel erg droevig. Was sfeerloos.
1: Ja, maar ik weet je, kijk, uiteindelijk... en of je dat nou leuk vindt of niet. Ik ben altijd, ik zeg ik al, ik vind clubvoetbal, dat is gewoon mijn dingetje. Maar ik ben wel een Nederlander.
0: Nee, zeker weten. Ja.
1: Als Nederland een hardloop meedoet, ik kijk geen hardloop. Maar als Nederland kan winnen, dan vind ik dat mooi. En ik vind sporters en voetballers, ze zijn allemaal verwend, ze verdienen allemaal te veel. Maar dat weten we al. Aan de andere kant zijn het ook jongens die alles... al het andere weglaten om met die bal om dat goed te doen. En als ze voor Nederland uitkomen, zijn ze vaak ook trots, want je hebt oranje shirt aan. Dus ik ben echt wel, ik zonder gaan, denk nog op jongens, win. En of we dan de achtste finale of de kwartfinale halen, of dat we nog verder kunnen komen.
0: Dat is mooi meegenomen.
1: Ik hoop zo ver mogelijk, maar als ik voor de televisie zit, dan is het wel heel Holland up.

0: Kingsveen of zo.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Laten we maar fixeren op Japan. 2-0 dus, bij deze.
0: 2-0.
1: Goed zo. Fijn weekend, Thijs Kemperink. Dankjewel.
0: Weekend.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Schade is enorm. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Daar zijn onder meer

0: bergingen van de flat naast de sportschool. Laten we niet gaan speculeren, zegt de eigenaar. De plek van de klap trekt nogal wat belangstelling en daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten, die door de ME worden bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. En pas als alles veilig blijkt, kunnen die weer terug. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. Rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. De politie in Tilburg is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samen.

0: gaan we nog naar Glanenbrug. Want Glanenbrug gaat wandelen.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: En over wandelen gesproken, we gaan naar Frankrijk. Ben Keizer zit in Zuid-Frankrijk bij Perpignan. En we gaan naar Weerselo. Maar eerst zes op rij, zes platen zonder praten. Plaat nummer 6 is nog vrij, laat ik zo zeggen, plek nummer 6. Laat het even weten wat we kunnen draaien, 6 op rij. Via de 1 Twente app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje.

0: 666 op rij. Ik kwam in de vierde 120-app. Terry Jackson, Seasons in the Sun. Wat een lief liedje. Spring is in the air, zeg maar. Hè? Dat zit erin. En nou ja, hij was niet de beste zwatterschaap van de familie, die Terry Jackson. Nicole hadden we Casey in the Sunshine Band met die tranen trekken. Please Don't Go. We hadden de Doobie Brothers, Top Lodo en Wham. Volgende ronde is even kijken. Maandagochtend, even na 9 uur. Kom erop met die verzoeken via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. Wie hoort Brommers kieken? En dat doen we twee keer per jaar met Eline. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Twee keer toch, hè? Geloof ik.
1: Ja, twee keer. Ja, mits het Pinksteren niet in juni het tweede weekend valt.
0: Ja, ja. En als Paas en Pinkster op dezelfde datum valt, dan gaat het ook niet lukken, geloof ik, hè?
1: Allemaal ingewikkeld. Maar dit jaar twee keer.
0: Ja, en ook ingewikkeld was, want ik dacht dat het vorige week al was. Maar ja, toen waren de feesten weer slow. Dus daardoor was het uitgesteld. Ik weet het niet meer. Ik ben het helemaal kwijt.
1: Nee. De feesten weer slow zijn altijd twee weken na Pinksteren. Ja, het is wel ingewikkeld.
0: Ja, ja, ging je nou de markt verplaatsen of zitten we toch tweede zondag? Ik weet het niet meer.
1: Nee, het is nou de tweede zondag, dat is de 14e.
0: Oké, dus ik had mijn agendaatje verkeerd vorige week. Hey, maar altijd een mooie beurs natuurlijk. Ik heb gewoon voor de lol natuurlijk brommers kiek, maar je hebt van die freaks. Ik zag afgelopen zondag ook weer zo'n tocht voorbij komen met 200 brommers. Helemaal te gek.
1: Ja. En ze waren vorige week ook op de zomerfeest, hadden ze ook een tocht. En dat is toch altijd weer helemaal vol, hè? Helemaal in smaak.
0: Ja, dat is misschien die tocht die dan ook door Delden kwam op een gegeven moment. Dat zou heel goed kunnen.
1: Dat kan maar zo, Ik heb geen idee.
0: Ja. Hey, wat zijn dan de mooiste items, zeg maar, op zo'n markt in Weerselo?
1: Ja, dat ligt maar aan waar de koper nou op zoek is. Dat is heel moeilijk zeggen. Ja. Want als je zelf op zoek bent naar een mooie poeg, ja, dan vind je misschien wel een mooie poeg. Maar als jij op zoek bent naar een dieseltankje van een bepaald type Solex of, niet een Solex, maar een Kreidle of een...
0: Kreidle, een Sundap, och man.
1: Of een Sundap, ja.
0: Dat zijn de beesten.
1: Als je daar op zoek bent, dan kun je het misschien ook vinden. Maar ja, dat geeft nooit garanties.
0: Nee.
1: Het aanbod is wat het is.
0: Ja, dat was voor de stoere jongens hoor, Sundap en Kreidle. Daar hoorde ik niet bij. Ik was van de Thomas. Ik was van de Thomas. Ja, ik kon de schakelen.
1: Maar je kunt de tijd nog inhalen, hè?
0: Ja, ik zie heel veel mensen nu... Van die oude rakkers zie ik op die brommers zitten. Geweldig allemaal. Ja, ik hou er wel van. Ja. Maar Solex, want de Solex is ook heel speciaal. Ik weet niet, zijn die ook te vinden? Want het is bijna niet meer aan te komen, geloof ik, hè?
1: Ja, maar dat is toch... Solex past er ook wel bij. Maar hier is het toch echt de bromfiets. Dus echt de Kreidle en de...
0: Okay.
1: En Sundap.
0: Okay.
1: Ja, Thomas ook nog. Ja. Maar de Solex staat er ook wel, maar... Is toch een beetje een ander takje.
0: Ja, zeker. Nee, maar die zijn heel uniek als je daar nog dingen van kunt fixen. Goed, hoe dan ook. Naar welke brommen kijk jij uit, Eline, dan? Want van me vraag ik dat ook iedere keer. En heb je vroeger ook brommen gereden en dat soort dingen?
1: Ik kijk vooral uit naar veel blije bezoekers. Daar kijk ik naar uit.
0: Heel goed. Juist antwoord. Komende zondag, hoe laat begint het?
1: Ja, het begint om 12 uur. En je kunt de vrouw of je vriend of iedereen die niet van brommers houdt ook meenemen. Want het is ook gewoon richting dierenmarkt.
0: Kijk, goed om te weten. Nou, we komen met de brommen.
1: Nou, helemaal goed. Leuk. Dan heb je gratis entree, hè, als je met de brommen komt. Een mooie oldtimer.
0: Eén koppertje. Ik wist het. Die komt nog. Ik wens je een goed weekend en tot zondag. Hey, Linde Buschur. Weerselo's Markt. Hoi.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Ja, kijk op Twente. Even kijken, want mijn machine laat hele rare beelden zien. Zodat we gewoon een plaatje doen. Is dat dan misschien nog een idee? Ik heb geen idee. Voordat het streeknieuws komt, lijkt me heel verstandig, beste mensen. Straks nog, Frankrijk in aantocht met Ben Keizers. En we gaan er nog wandelen in Groningen.

0: Alex Warren, Fever Dream, hier op Twente FM.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: 3:30, eerste hoofdpunt uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
3: Amsterdam is druk bezig met het regelen van hotels voor mensen die vannacht hun flat in Nieuw-West uit moesten na een ontploffing en brand in een sportschool ernaast. Er is een enorme ravage. 7 mensen raakten gewond. Over een half uur gaat de enquêtecommissie Corona verder met de verhoren. Vandaag komen 2 mensen langs. Eerst Dick Schoof, die tijdens corona een hoge ambtenaar was, en daarna oud-premier Mark Rutte. Onrust in Tilburg door een schietpartij en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand met een ambulance afgevoerd. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten.
0: Dankjewel Frans. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Enschede bereidt zich voor op een crisis met noodsteunpunten in wijken. 2 locaties worden getest, wijkcentra Het Kompas in Enschede-Noord en De Magneet in Enschede-Zuid. Deze plekken bieden informatie tijdens crisis. Het elektriciteitsnetwerk wordt complexer en kwetsbaarder door energietransitie. Uit onderzoek blijkt dat de Twentse zorgketen onvoldoende is voorbereid op langdurige stroomuitval. Noodplannen worden opgesteld. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via een KNMI-app, vergelijkbaar met NL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen dat bericht. De nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven in plaats van per provincie. En de Fiat trof 100.000 illegale sigaretten aan, kilogrammen waterpijptabak en 1.000 euro's cash. En dat werd gevonden in 2 woningen in Enschede. Een man van 55 en een vrouw van 33 zijn aangehouden. Een anonieme tip in december vorig jaar startte het onderzoek. De douane vond 690.000 illegale sigaretten, 160 kilo waterpijptabak en 57.000 euro cash in garagebox in een appartement. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. Het voelt niet aangenaam aan bij een matige westenwind. 'S Middags is het weerbeeld niet veel anders. Er valt altijd nog wat regen. En het is minder koud, want het wordt zo'n 18 tot 19 graden.
0: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de vertraging tussen de Lutte en de Duitse grens. Houd er even rekening mee. 3 minuten over 3 kilometer wordt er gemeld op dit moment. En een aantal controles, ook op de A1 bij 97.8. Dat is tussen Deventer en Twello. En op 93.0, ook tussen Twello en Afrit Voorst. Een beetje in die hoek daar. Houd er even rekening mee. We dicht bij huis, Alkenvleerstraat in Enschede staat te controleren. De Deldenestraat in Hengelo. En op de Diamantstraat in Hengelo, zo meldt flitsmeister.nl. Straks gaan we wandelen tegen kanker in Glanenburg.

0: 1993 was het de Jazzpolitie. Dick heet toen de tijd. En liefdesliedjes, al wel lang geleden. Dat heet dan vroeger in dit geval. En we kijken nu weer even naar vandaag. We kijken ook even naar buiten. Nou, dat gaat vanmiddag wel goed komen, denk ik. Want ja, er moet gewandeld worden. We gaan wandelen tegen kanker. En dat doen we in Glanenbrug. Afgelopen week al wat meerdere keren aandacht voor gehad. En vandaag gaat het echt gebeuren. Claudia van den Berg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zijn we er klaar voor?
1: We zijn er klaar voor. De laatste voorbereidingen. Dus we hebben vanmorgen wakker geworden en snel op de weer-app kijken en zien dat het vanmiddag en vanavond droog lijkt te worden. Dus dat was een cadeautje.
0: Nou, hartstikke goed. En ons paraplu mee, want we gaan lopen tegen kanker. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, je hebt de afgelopen week al uitgelegd wat er allemaal gaat gebeuren. Maar voor de mensen die het gemist hebben, vertel.
1: Ja, we gaan wandelen tegen kanker. 3, 5, 10 of 15 kilometer. Elke kilometer kost een euro. Je kan je nog opgeven tot vanavond 5 uur. Google Glanenbrug wandelt. En ja, wandel mee. Is je agenda leeg vanavond? Ja, dan moet je gewoon komen.
0: Ja, zo is dat. En elke euro is er één, hè?
1: Zo is dat. En ja, we gaan hartstikke goed. We hebben, daar kan ik al vast voor klappen. We hebben meer dan het dubbele van vorig jaar. Dus wat een feestje.
0: Ja, hoe komt dat? Voor mij heb ik de vorige week ook al gevraagd. Maar ik vind het wel dan bijzonder, want er zijn zoveel acties. Op een gegeven moment ben je dan denk je van, nou verdorie, het geld moet een keer op zijn bij de mensen. Maar op een of andere manier lukt het toch altijd, hè?
1: Ja, nou ja, dit is natuurlijk, kanker raakt iedereen. En ik denk dat het een samenhorigheid geeft. We hebben dit jaar de actiesite op het KWF Glanenbrug wandeld. En daar kan iedereen zich laten sponsoren. Er zijn teams gemaakt. Ja, die hebben zoveel geld opgehaald. Dus wij zijn alleen maar dankbaar.
0: Nou, dat is goed om te weten. Ik ben benieuwd wat er dan daadwerkelijk straks uitrolt als bedrag. Wanneer is dat bekend?
1: Wij hopen het vanavond bekend te maken.
0: Okay,
1: normaal duurt het altijd een paar dagen, maar ja. We hebben het nu zo gedaan dat we inderdaad vanavond tijdens de wandeling alles geteld hebben en het vanavond bekend kunnen maken.
0: Goed zo. Nou, voor de beste mensen die nog mee willen lopen, die denken van nou, het lijkt me toch goed om daar me voor in te zetten, ook voor een buiten Glanenbrug. Hoe laat moeten we ons melden? Waar kunnen we ons opgeven?
1: 5 uur is de opening, wordt geopend door de wethouder. En daarna hebben we een gezamenlijke warming-up met sporten bij Daan. Daan geeft dat. En je kan starten tussen 5 en 7.
0: Oké, en waar is de start?
1: Gezondheidsplein Glanenbrug, achter de Albert Heijn in Glanenbrug.
0: Goed zo. Beetje gezonde spanning, Claudia, of niet?
1: Ja, tuurlijk, altijd, hè.
0: Ik merk het, hartstikke goed. Ik wens jullie veel succes. Ik hoor graag maandag wat het geworden is bij jullie. En maak er iets moois van vanavond in Glanenbrug. Glanenbrug wandelt tegen kanker. Claudia van den Berg, dankjewel. Succes, hè.
1: Dankjewel.

Bouza. Tegenwoordig heet hij de Bouza. En dat prachtige magnetie hier op Twente FM vanavond. Dus wandelen tegen kanker. Wandelen in Glaanderrug. Zometeen gaan we naar de wandelaar in Zuid-Frankrijk. Moet ergens lopen bij Perpignan, Collioure in die hoek daar. Ben benieuwd. Mooi gebied namelijk. We gaan straks naar Ben Keizers. En nu gaan we naar Japan. Slot van. Want Madonna komt op deze dag op 12 juni 1987 aan in Japan. Zo meldt Tom van Dranen. Hij weet dat. En twee dagen later begint zij daar aan het tournee. De Who Is This Girl wereldtournee. Dat gaat dan van start. Ze heeft dus twee dagen om te acclimatiseren, Madonna. Op 12 juni 1987. De eerste optreden is in Osaka. Uiteindelijk komt Madonna ook in Nederland in de Kuip. Dat is op 25 en 26 augustus 1987. Hoe dan ook, 12 juni komt ze aan in Japan. En ja, hoe zit dat met die tour van Madonna? Hoe is dat Girl Tour? Het album werd natuurlijk gepresenteerd. Van het album kwam onder andere Causing a Commotion. En ook onder andere Live to Tell. En Who's That Girl zelf. Maar ook deze werd gespeeld.

0: Madonna landt op deze dag in 1987 in Japan voor de Who's That Girl tournee. Deze hoorde er ook bij. We hebben het dan over de Look of Love van Madonna. Prachtig. Goed zo. En nou, uiteindelijk kwam Madonna ook nog in Nederland in de Kuip. Wij gaan nu richting Zuid-Frankrijk. We gaan naar Ben Keizers. We gaan altijd graag horen waar hij is. Ik vermoed ergens aan... Je zou aan de Zuidoostkust zitten, toch?
1: Nou, sterker nog, ik zit aan de Zuidoostkust. Ik gisteren vanuit Perpignan vertrokken naar Argelès-sur-Mer. En op dit moment zitten we op, denk ik, 400 meter hoogte. We klimmen nog naar 800 meter en hebben een prachtig, nu af en toe ook al prachtig uitzicht over de zee. En zeg maar het plaatsje wat jij mij hebt aangeraden om zeker niet over te slaan, Koulioeren, zit daar ook bij.
0: Ja, dat zit daarachter. Ik weet precies waar je bent op dit moment. Want ik heb daar namelijk heel veel... Ik ben twee keer op vakantie geweest in die hoek. Ook een beetje... een racefietsje rondgereden. En je hebt daar inderdaad een prachtig uitzicht over de Middellandse Zee. Ja, het is echt te gek.
1: Is echt hartstikke mooi, ja. Ik weet niet of je met de fiets hier naar boven bent gegaan, maar het gaat echt ongelooflijk steil naar boven.
0: Ik heb daar een hele smerige steile beklimming gehad, ja. Ik weet niet of jij daar loopt, maar...
1: dan zie ik wel van die mountainbike-paden aangegeven en ook wel van die sporen. Ik denk, nou, ik vind het knap hoor, als je hier met een mountainbike overheen gaat.
0: Ja, dat was nog helemaal goede tijd, toen had ik doping. Dus dat ging lukken, ja. Belangrijkste is dat jij daar loopt. Jij bent echt, het is al, als je ziet wat je hebt afgelegd, het is al ongelooflijk natuurlijk, hè?
1: Ja. Het zit op dit moment 1900 kilometer heb ik gelopen. Ik moet er nog zo'n 800, dan kom ik op 2700 terecht. Als het allemaal doorgaat, zal ik hem zeggen. Want zoals ik me nu op dit moment voel, gaat het heel goed. Nu is gisteren een van de mede-organisaties van Dwars door ons leven is bij me gekomen. Die loopt een weekje met me mee. Dat is op zich ook wel heel fijn, want dan heb je ook een beetje aanspraak onderweg. Zeg maar, dat had ik wel een tijdje gemist. Maar als je hier beneden loopt in Argelès, dan ben je echt niet meer de enige, hoor. Het is,
0: nee, nee. Maar het is ook een drukke plaats, hè? Argelès-sur-Mer, dat is ook...
1: Ja, dat is een drukke plaats. En langs die hele kustlijn merk je al... Saint-Cyprien, daar kwam ik aan zee. Dat is toch wel weer een mooi momentje... dat je naar een zee komt en denk je... jeetje, man, ik heb dit allemaal afgelegd... en nu sta ik aan de Middellandse Zee. Ja, dat is toch... Vond ik wel een bijzonder moment. Ja,
0: ja, helemaal goed. Dus, ik zit nog even te zoeken waar je nou precies zit. Maar je zit vlak voor Argelès, of voor Koulioeren, geloof ik, daar in die hoek. Hè?
1: Ja, ik ben bij Argelès zijn we omhoog gegaan. Dus als we hier naar beneden zouden gaan, dat ga ik hier niet doen. We moeten 400 meter stijgen. Dan heb ik het helemaal het uitzicht en dan zie ik ook Koulioeren. Ik zie Argelès wel achter mij liggen. Dus ik ben nog niet op het punt waar ik ook Koulioeren kan zien. Maar ze zeggen, als je boven bent, is
0: dan
1: het
0: komt
1: uitzicht fenomenaal. Dus dat lijkt mij geweldig om mee te maken ook.
0: Goed zo. Ja. Nou, geniet er lekker van. Het lopen gaat dus hartstikke goed. Maar ja, nog even, dan ga je dus de grens passeren richting Spanje.
1: Ja, morgen, dat is ook weer zo'n momentje voor mezelf. Ja. Dan mag ik de Frans-Spaanse grens passeren. Dan denk ik, jeetje, ja... dan ben ik wel in Spanje, maar ik ben er nog niet, hè? Laten we het ook zo zeggen. Ja. Maar dat vind ik... Ik geniet er enorm van, kan ik je zeggen. Het is fantastisch om dit te mogen doen. En ook, ik geloof ook wel dat zeg maar, de uitzendingen van jou al effect hebben... want ik zie het aantal donaties weer toenemen. Dat vind ik heel erg mooi. We staan nu bijna op 7000 euro. En... ik heb toch maar een doelstelling gemaakt van ik wil er nog wel een paar duizend bij hebben dat we aan de 10 zouden kunnen komen. Maar voor dwars door ons leven.
0: .nl.
1: .nl. Het echt prachtig doel om voor te lopen.
0: Goed zo, hartstikke mooi. In ieder geval ook goed weer, begrijp ik, bij jou op dit moment, zonneschijn.
1: Het is vandaag nog een graad of 28. Gisteren was het 25. En morgen gaan we blijkbaar de 30ers aantikken.
0: Oh,
1: maar goed, er is een windje bij. Weet je.
0: En aan de kust is het heerlijk, ja.
1: En aan de kust is het gewoon heerlijk lopen. Straks morgen lopen we vooral langs de kust. En dat is met een windje erbij. Maar dan vind ik het niet zo erg, hoor.
0: Maar als je Spanje nou ingaat, snij je dan binnen door? Want het is daar een beetje onbergzaam gebied, volgens mij. Of ga je gewoon via de grote route? Want het is een gigantische haarspeldbocht die dan uiteindelijk richting Spanje gaat, geloof ik.
1: Kijk, wat ik doe. Ik ga naar, als we Spanje binnen zijn, Figueres. En dan ga ik naar het museum van Dalí. En dan lopen we door naar Gerona.
0: Okay.
1: En van Girona ga je om met een bocht. En dat is ook allemaal erg, dat is wel behoorlijk heuvelachtig. Dus dan maak ik ook behoorlijk veel hoogtemeters. En daarna kom ik voorbij Barcelona, bij Sitges, kom ik weer aan de kust richting Tarragona.
0: Oké,
1: okay.
0: Wanneer ben je in Barcelona eigenlijk? Wanneer ongeveer? Want de Tour staat daar ook in natuurlijk.
1: Ja, de Tour staat er ook. Ik denk met ongeveer een week ben ik in de buurt van Barcelona.
0: Okay,
1: ik ben dus niet in Barcelona. Ik loop er omheen. Ik wil door de stad lopen.
0: Dat begrijp ik. Goed zo.
1: Ja.
0: Zet hem op, Ben. Goed weekend alvast. Ja. Dwarsdoorlevenpunt.nl. En we gaan volgende week weer bellen natuurlijk.
1: Natuurlijk. Hartstikke leuk, Wim. Goed. Hey, bedankt, hè.
0: Okay. Niet ervan. Hoi.
1: Joe.

0: Het is Donnie, het is Robert van Hemertum. Moet dat nou? Straks Mark en Jordi. Vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL. We doen dan ook een special, de 12-inch special. Heb je nog een goede suggestie? Laat het even weten via de 120-app. Wat we kunnen draaien als zijn de 12-inch vanavond tussen 7 en 9. En we hebben ook nog Michel Otter. Blijf erbij.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, dat geldt voor het vuurwerk. Het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Zo'n 400 bewoners moesten de flat uit en voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt elk moment de draad weer op met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Na vanmiddag komt de man die toen wel premier was, Mark Rutte. Asielzoekers voor wie geen slaapplek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht terecht in een sporthal in De Wijk, meldt RTV Drenthe. Daar sliepen zo'n 60 mensen. De burgemeester noemt de noodopvang een schijnoplossing. Volgens haar is het hoog tijd voor een structurele aanpak van de overbelasting in Ter Apel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file bij de grenzen, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het is lente in Twente.

Blijkbaar nog steeds spoorloos. En zo vlak voor het weekend is dat misschien vanzelfsprekend of misschien een wonder. Where is my husband? Goedemorgen, vrijdag vandaag. Het is de 12e juli. We zijn er natuurlijk met een nieuwe aflevering.

blijf lekker, deze van Bluff. Samen met de Geiker Arnaert, zal je niet verbazen, het is een Vlaamse. En het ging over zoute landen. Kijk even naar het weer voor vandaag. Temperatuur ligt weer rond de 20 graden. Er is wat kans op neerslag, veel zal er niet zijn. En de wind komt vanuit het zuidwesten, kracht 3 à 4. De komende dagen verandert er niet zo heel veel.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De strijd tegen geplande windturbines net over de grens bij de Lutte is nog niet voorbij. Dat zeggen Burgerforum, CDA en de VVD in Losser. Aanleiding is de publicatie van een vergunning die bij goedkeuring de aanbesteding voor de bouw van 6 windturbines mogelijk maakt. Volgens de partijen moeten zowel Den Haag als het gemeentebestuur van Losser in actie komen. Ze vinden dat inwoners onvoldoende zijn betrokken en wijzen op internationale afspraken over grensoverschrijdende inspraak en informatievoorziening. Ook roepen de partijen het college van burgemeester en wethouders op om bezwaar te maken tegen de vergunning. Volgens woordvoerder Lies ter Haar is dit een cruciale fase. Als de vergunning definitief wordt, komt de bouw van de windturbines een grote stap dichterbij. De bezwaartermijn loopt nog 4 weken. Tegenstanders hebben zich inmiddels verenigd in een burgercollectief. Haaksbergen wil de opvang van asielzoekers concentreren op 1 locatie aan de Westsingel. Volgens de gemeente is dit de enige plek die voldoet aan de voorwaarden die eerder door inwoners zijn meegegeven tijdens een referendum. De gemeente moet op grond van de spreidingswet 129 asielzoekers opvangen. Op de locatie aan de Westsingel is daarvoor voldoende ruimte. Ook wordt onderzocht of er tijdelijke woningen kunnen worden gebouwd voor inwoners van Haaksbergen. Volgens de burgemeester sluit het plan aan bij de uitkomst van het referendum. 1 grotere opvanglocatie die woningbouw niet belemmert. Andere onderzochte locaties voldeden volgens de gemeente niet aan de geldende eisen. De opvang en eventuele tijdelijke woningen blijven maximaal 15 jaar bestaan. Daarna wordt het terrein ontwikkeld als bedrijventerrein. De gemeente verwacht dat de combinatie van wonen en opvang ook kan bijdragen aan een betere integratie van de nieuwkomers. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een grijze dag met af en toe buien en temperaturen van maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht blijven de buien komen en daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 13.
7: Dit is Erwin de Haft van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

17, ken je die nog? Een soort voorloper van Take That. Met Around the World scoorden ze een aardig succes in de jaren 80. Ja, het weer is natuurlijk warm tot en met oktober. Moet je daarom rekening houden met het diertje teek. Een teek, niet al te best als je daarmee te maken krijgt. Dus wees er dan ook op tijd bij. Weet wat je moet doen. Uitgebreide informatie over teken en een tekenbeet is terug te vinden op de website tekenradar.nl.

Direct met 90s Kids op Twente FM. Een man die over een tijdje in de buurt is, in Hengelo. Dat is Doten. Hij is weer terug van weg geweest, zou je kunnen zeggen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi-X-assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om naar binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Terholen, waarbij 4 doden vielen. 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. Op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Mensen leggen buiten bloemen neer. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van der Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen. In het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als de persoon in kwestie een eigen inkomen en een huis heeft. Ophef in Washington. In een park zijn in een grasveld de cijfers 86 en 47 te zien. De autoriteiten zien erin een dreigement tegen president Trump. Daarbij staat het getal 47 ervoor dat hij de 47ste president van de VS is. En 86 is straattaal voor iemand loze. Gestoord vandalisme, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. 16 tot 18 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente.

beetje een trauma overgehouden in deze plaats. Als je met de boot van Nederland naar Engeland vaart en van de zon, word je namelijk 's ochtends gewekt als je daar blijft slapen. Door Chinese met I Love Your Smile. Vandaag opende zij het tweede gedeelte van de uitzendkracht voor deze vrijdag.

natuurlijk de Bee Gees met Staying Alive en CeeLo Green hoorde je met Forget You. De gemeente Denkeland die houdt op donderdag 25 juni de jaarlijkse Veteranendag. Men wil zo weer de waardering uitspreken voor een inzet voor vrede en veiligheid. De bijeenkomst wordt gehouden bij Skik Bobbles en Bites in Denenkamp. Het begint om 16:30 met een ontvangst met koffie en thee. En daarna wordt er om 17:30 een krans gelegd bij het Vrijheidsplein.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De strijd tegen geplande windturbines net over de grens bij de Lutte is nog niet voorbij. Dat zeggen Burgerforum, CDA en de VVD in Losser. Aanleiding is de publicatie van een vergunning die bij goedkeuring de aanbesteding voor de bouw van 6 windturbines mogelijk maakt. Volgens de partijen moeten zowel Den Haag als het gemeentebestuur van Losser in actie komen. Ze vinden dat inwoners onvoldoende zijn betrokken en wijzen op internationale afspraken over grensoverschrijdende inspraak en informatievoorziening. Ook roepen de partijen het college van burgemeester en wethouders op om bezwaar te maken tegen de vergunning. Volgens woordvoerder Lies ter Haar is dit een cruciale fase. Als de vergunning definitief wordt, komt de bouw van de windturbines een grote stap dichterbij. De bezwaartermijn loopt nog 4 weken. Tegenstanders hebben zich inmiddels verenigd in een burgercollectief. Haaksbergen wil de opvang van asielzoekers concentreren op 1 locatie aan de Westsingel. Volgens de gemeente is dit de enige plek die voldoet aan de voorwaarden die eerder door inwoners zijn meegegeven tijdens een referendum. De gemeente moet op grond van de spreidingswet 129 asielzoekers opvangen. Op de locatie aan de Westsingel is daarvoor voldoende ruimte. Ook wordt onderzocht of er tijdelijke woningen kunnen worden gebouwd voor inwoners van Haaksbergen. Volgens de burgemeester sluit het plan aan bij de uitkomst van het referendum. 1 grotere opvanglocatie die woningbouw niet belemmert. Andere onderzochte locaties voldeden volgens de gemeente niet aan de geldende eisen. De opvang en eventuele tijdelijke woningen blijven maximaal 15 jaar bestaan. Daarna wordt het terrein ontwikkeld als bedrijventerrein. De gemeente verwacht dat de combinatie van wonen en opvang ook kan bijdragen aan een betere integratie van de nieuwkomers. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een grijze dag met af en toe buien en temperaturen van maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht blijven de buien komen en daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 13.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens een 20 minuten vertraging bij de Duitse grens in 4 kilometer file door grenscontrole. Meer dan een half uur is de vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoort staat het stil over 8 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Afrit Nijmegen een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Benson Bo met Beautiful Things. En even na het regio-nieuws van 11:30. Glenn Frey kennen we van de Eagles. En The Heat Is On. Einde van het schooljaar is natuurlijk weer in zicht. En voor sommigen ook alweer een feit. Daarmee komt het jeugdkamperen natuurlijk weer om de hoek kijken. Voornamelijk in Tuurberg en Dinkeland. Wat een mooie traditie natuurlijk die we in ere moeten houden. En als dat allemaal netjes blijft verlopen, kan dat gewoon lekker doorgaan de komende tijd. De gemeenten die maken natuurlijk wel wat spelregels. Jongeren die deze maand of volgende maand willen kamperen, die moeten zich allereerst aanmelden bij de gemeente. Dat kan nog tot en met 19 juni aanstaande. Kan allemaal digitaal via de website steurbergen.nl/jeugdkamperen-2026. En in het geval van Dinkeland is dat dinkeland.nl/jeugdkamperen-2026.

Onderweg naar het weekend, samen met Twente FM, gaat het weekend nog extra snel dichterbij komen. Veel Oldenzaalers die komen natuurlijk er dagelijks langs, maar niet iedereen is er ooit binnen geweest. Ik heb het over de Plechelmusbasiliek. Oldenzaals markante monument is in de zomermaanden weer ruimer geopend voor iedereen die gewoon eens binnen wil kijken. Vanaf juni tot en met augustus is er op maandag de openingstijd tussen 14:30 en 16:30. En op dinsdag tot en met zaterdag tussen 22:30 en 17:30. Kom gerust even langs.

0: onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt er rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Op het vliegveld van Hamburg is een grote politieactie bezig en daarom is de hele boel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld onderzocht. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk gedaan. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen in het enorme Marengo-dossier. Krijgen ze die tijd van het gerechtshof, dan kan het proces in maart 2028 pas weer verder. In de zaak staan ook veel anderen terecht. Tegen hen zijn al straffen geëist. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Erwin de Haft van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 4 kilometer file bij de Duitse grens. Op de A12 Duitse grens Utrecht een uur vertraging tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoord door een ongeluk met een vrachtwagen 9 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark.

Sarah Larsson samen met Lizzo op het derde gedeelte, de Made Lunch gedeelte op deze vrijdag de 12e juni op Twente FM. Goedemiddag als je lekker aan tafel gaat. Schuif eens even op, eet ik lekker met je mee. Lekker iets, tot aan 1 uur in het derde gedeelte met nu muziek van Another.

dan het even van Bertolf en Tina Turner en Let's Stay Together. De gemeente Lossen die reikt op 3 juli weer de jaarlijkse schatkamerpluim uit. En dat is een waarderingsprijs voor plekken, organisaties en activiteiten die Lossen zo bijzonder maken. Ze dragen dan ook bij aan de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Lossen in zijn geheel. En toch zijn ze niet altijd even zichtbaar voor Lossenaren zelf, wat natuurlijk wel jammer is. Dit jaar wordt de prijs voor de 6e keer uitgereikt. En afgelopen jaar ging deze naar bijvoorbeeld de Sint-Plegelmus Harmonie als organisator van de Twentse Cultuurtocht.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo sluit eind 2027 de deuren. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. Door de voorgenomen sluiting verliezen 120 medewerkers hun werk. De ondernemingsraad moet nog advies geven over het plan. De productie van Cannondale fietsen in Europa wordt de komende anderhalf jaar verplaatst naar andere fabrieken van het bedrijf in Duitsland en Litouwen. Volgens Pondbike past de Almeloze fabriek niet meer binnen de nieuwe strategie, waarbij verschillende fietsmerken samen worden geproduceerd binnen één Europees netwerk. Het bedrijf benadrukt dat de sluiting gefaseerd verloopt en dat medewerkers worden begeleid naar ander werk. Daarnaast wordt gewerkt aan een sociaal plan. De fabriek in Almelo kwam in 2021 in handen van Pondbike na een overname van het Amerikaanse Dorel Sports. Losser krijgt een nieuwe coalitie van Burgerforum, CDA en VVD. De partijen hebben overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord met de titel Samen bouwen aan een krachtige gemeente. Volgens formateur Jon Hermans Vloedbelt is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen met gezamenlijke koers en realistische plannen voor de komende jaren. Ook is er aandacht voor zogenoemde langetermijnagenda plus, waarbij de toekomst van de gemeente centraal staat. Het coalitieakkoord wordt op 18 juni gepresenteerd tijdens de openbare raadsvergadering. Tijdens de bijeenkomst wordt ook afscheid genomen van de huidige wethouders en 3 nieuwe wethouders worden benoemd. Daarnaast wordt een nieuw raadslid geïnstalleerd. Met alle akkoorden komt er een einde aan de formatieperiode en kan het nieuwe gemeentebestuur van Losser officieel aan de slag. En krijg je tot slot het weer voor Twente. Vanmiddag overheerst de bewolking en van tijd tot tijd valt er een bui. Maximum temperaturen liggen rond de 18 graden. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt met geregeld buien en de minima liggen dan rond de 13 graden.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, staat het helemaal stil over 11 kilometer tussen Knopend Velperbroek en Knopend Grijshoort. Door een ongeluk met 2 vrachtwagens en 2 auto's, 2 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbach tussen Beuningen en Malden. En op de N325 Velperbroek richting Nijmegen tussen Velperbroek en Westervoort 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

weet nog dat het wennen was dat er een piano in de top 40 stond. Piano was van Bruce Hornsby. En dacht van, nou, ik scoorde gewoon een hit mee. En dat deed hij ook met That's Just The Way It Is. De Noordoost-Twentse gemeente die zien nog al te vaak dat er bruikbare spullen bij de stort belanden of zelfs worden gedumpt in het buitengebied. Dat laatste kan zeker niet. Daarom brengt men graag nog even de mogelijkheid voor het gratis oplaten halen onder de aandacht. Er wordt van alles weggegooid wat best nog wel een tweede ronde mee zou kunnen, aldus de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan kleding, meubels, huishoudelijke artikelen, textiel, noem ze maar op. Door dit zomaar weg te gooien gaan waardevolle materialen verdoren. In Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Teubergen kun je je spullen dus laten omhalen door bijvoorbeeld kringloopbedrijf De Beurs. Daarvoor kun je gewoon even met ze bellen om een afspraak te maken.

U2, zoals we ze graag hoorden. En Pride in the Name of Love bracht ons bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 12 juli. Precies 50 jaar geleden hadden we een opvallende nummer 1 hit. Rocky van Don Mercedes. Hij kwam op nummer 1 op 12 juli 1976 en bleef daar voor 2 weken staan. En de problemen in Ter Apel, die zijn er al lang. Op 12 juli 1996, 30 jaar geleden al, toen vergeleken hulpverleners in het centrum in Ter Apel het centrum zelf met een concentratiekamp. Echt waar, was toen volop in het nieuws. Tot zover, ik wens je een fijn weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De enorme explosie vanmorgen in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Liander heeft daar geen bewijs voor gevonden. In het gebouw van de sportschool zit ook een soort stroomverdeler. En die is verwoest. Het gevolg is dat ruim 200 bewoners van een flat ernaast geen elektriciteit hebben. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is.

0: overleden. Dat zeggen Duitse experts na het uitlezen van het zennetje dat Timmy droeg. De walvis werd begin mei losgelaten in het Skagerrak bij Denemarken. 2 weken later spoelde hij aan op het eiland Anholt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 3 kilometer. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer file. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Duiven en Knoopend Grijshoort 15 kilometer stilstaand verkeer door een vrachtwagenongeluk is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een uur. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Door de middag. Mark Schepers.

Radio Shepherd en Symphony bij Door de Middag. Zeg eventjes tussen jou en mij. Ben jij er al klaar voor? Het weekend staat heel dicht voor de deur. Bijna. Nog een kleine middag werken. En dan mag jij ook weer aan die Freitagabend borrel. Of ja, hoe zeggen ze dat in Duitsland toch? Feierabend, dat was hem, ja. Hey, het is Door de Middag met mij, Mark Schepers. En we gaan samen die middag weer door met lekkere muziek. Zometeen Ultimate Free. Eventjes terug naar de jaren 90. Altijd lekker.

bij Twente en mij. Zometeen word je bijgepraat van het laatste nieuws uit de streek. Je hoort het in de streeknieuws. Mocht je nog veel meer willen lezen, dan kan natuurlijk op een van onze websites 120.nl of twentefm.nl. Zometeen Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo sluit eind 2027 de deuren. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. Door de voorgenomen sluiting verliezen 120 medewerkers hun werk. De ondernemingsraad moet nog advies geven over het plan. De productie van Cannondale fietsen in Europa wordt de komende 1,5 jaar verplaatst naar andere fabrieken van het bedrijf in Duitsland en Litouwen. Volgens Pondbike past de Almeloze fabriek niet meer binnen de nieuwe strategie, waarbij verschillende fietsmerken samen worden geproduceerd binnen één Europees netwerk. Het bedrijf benadrukt dat de sluiting gefaseerd verloopt en dat medewerkers worden begeleid naar ander werk. Daarnaast wordt gewerkt aan een sociaal plan. De fabriek in Almelo kwam in 2021 in handen van Pondbike na een overname van het Amerikaanse Dorel Sports. Losser krijgt een nieuwe coalitie van Burgerforum, CDA en VVD. De partijen hebben overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord met de titel Samen bouwen aan een krachtige gemeente. Volgens formateur Jon Hermans Vloedbelt is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen met gezamenlijke koers en realistische plannen voor de komende jaren. Ook is er aandacht voor zogenoemde langetermijnagenda plus, waarbij de toekomst van de gemeente centraal staat. Het coalitieakkoord wordt op 18 juni gepresenteerd tijdens de openbare raadsvergadering. Tijdens de bijeenkomst wordt ook afscheid genomen van de huidige wethouders en 3 nieuwe wethouders worden benoemd. Daarnaast wordt een nieuw raadslid geïnstalleerd. Met alle akkoorden komt er een einde aan de formatieperiode en kan het nieuwe gemeentebestuur van Losser officieel aan de slag. En krijg je tot slot het weer voor Twente. Vanmiddag overheerst de bewolking en van tijd tot tijd valt er een bui. Maximum temperaturen liggen rond de 18 graden. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt met geregeld buien en de minima liggen dan rond de 13 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo richting Duitsland tussen Oldenzaal en de Duitse grens 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

Riddles, Kensington bij Twente FM. Nou, over die Guilty Pleasure Friday gesproken. Net al natuurlijk de Baby Sister Circus. Everything's gonna be alright. Maar dit is ook zo'n plaat die daar prima tussen past. Uit de jaren 90. Hathaway en What

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat

0: aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam Nieuw-West kan best veroorzaakt zijn door explosieven, zegt de veiligheidsregio tegen RTL. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosie 2 auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. En ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. Door de klap is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt uit onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Wil niet zeggen dat de bewoners weer terug kunnen, want er moet nog wel het een en ander gerepareerd worden. Brandweer heeft bij het ontruimen van de flat deuren ingebeukt. Dat de coronamaatregelen ook na langere tijd streng bleven, had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden. Dat zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Mensen waren klaar met afstand houden en handen wassen. Dan kun je niet ook nog eens een keer gaan versoepelen, zei Schoof. Zijn voorganger Rutte schuift nu aan bij de commissie. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeland van gisteren hebben mensen bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Tussen Vogelwaarde en Terholen vloog een auto uit de bocht en reed in op een groepje fietsende scholieren. Er vielen 4 doden. Op de school van de kinderen is een bijeenkomst en er is ook crowdfunding opgestart. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 3 kilometer file bij de grens. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Knoopend Velpenbroek en Grijshoort 7 kilometer file nog. A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein 11 kilometer langzaam rijden. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Malden 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Door de middag. Mark Schepers.

Motion bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. En ja, het weekend staat bijna voor de deur. Dus mocht je het overleefd hebben, lekker bezig. He, je hebt het verdiend. Straks weer lekker weekend vieren. Zometeen George Ezra met Anyone For You. Maar eerst Harry.

Meteor en Hanna May. Wat wil je van mij? Nou, wat ik van jou wil is dat jij gewoon lekker die middag doorkomt. En ik help je daarbij met een lekkere lijst met muziek. En natuurlijk het laatste nieuws in Twente. Over dat laatste nieuws gesproken. Zometeen is het weer tijd voor het streeknieuws. Word je bijgepraat met alles wat je kunt vinden op onze website.

uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo sluit eind 2027 de deuren. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. Door de voorgenomen sluiting verliezen 120 medewerkers hun werk. De ondernemingsraad moet nog advies geven over het plan. De productie van Cannondale fietsen in Europa wordt de komende anderhalf jaar verplaatst naar andere fabrieken van het bedrijf in Duitsland en Litouwen. Volgens Pondbike past de Almeloze fabriek niet meer binnen de nieuwe strategie, waarbij verschillende fietsmerken samen worden geproduceerd binnen één Europees netwerk. Het bedrijf benadrukt dat de sluiting gefaseerd verloopt en dat medewerkers worden begeleid naar ander werk. Daarnaast wordt gewerkt aan een sociaal plan. De fabriek in Almelo kwam in 2021 in handen van Pondbike na een overname van het Amerikaanse Dorel Sports. Losser krijgt een nieuwe coalitie van Burgerforum, CDA en VVD. De partijen hebben overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord met de titel Samen bouwen aan een krachtige gemeente. Volgens formateur Jon Hermans Vloedbelt is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen met gezamenlijke koers en realistische plannen voor de komende jaren. Ook is er aandacht voor zogenoemde langetermijnagenda plus, waarbij de toekomst van de gemeente centraal staat. Het coalitieakkoord wordt op 18 juni gepresenteerd tijdens de openbare raadsvergadering. Tijdens de bijeenkomst wordt ook afscheid genomen van de huidige wethouders en 3 nieuwe wethouders worden benoemd. Daarnaast wordt een nieuw raadslid geïnstalleerd. Met alle akkoorden komt er een einde aan de formatieperiode en kan het nieuwe gemeentebestuur van Losser officieel aan de slag. En krijg je tot slot het weer voor Twente. Vanmiddag overheerst de bewolking en van tijd tot tijd valt er een bui. Maximum temperaturen liggen rond de 18 graden. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt met geregeld buien en de minima liggen dan rond de 13 graden.

0: Daar nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Talk Talk, Living in Another World. En daarvoor hoorde je nog 5 Stars, The Slightest Touch. En daarvoor natuurlijk het streeknieuws, wat je terug kunt vinden op 120.nl of 20fm.nl. De vrijdagmiddag, Then The Doors, zometeen Lady Gaga, Paparazzi, ook Bruno Mars komt eraan. Maar eerst de Backstreet Boys, I Want It That Away.

Andy Warhol's Bohemian Like You. En daarvoor nog Bruno Mars' Risk It All. Hey, het is door de middag. Ik help je die middag door met een lekkere muziek om die werkdag net een beetje beter te maken. Zometeen Blondie, The Tide Is High. Maar eerst Dan & Shay, Just

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38.

0: Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Rozenberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op derozenberg.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, worden meer slachtoffers niet uitgesloten. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool 2 auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgden er zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles effect was volgens de bank het grootste in jaren. En Lieke Wever zet een punt achter haar turncarrière, bevestigt ze op Instagram. Dinsdag werd al duidelijk dat ze aan de slag gaat als coach bij de Spaanse Turnbond, net als haar vriend. Lieke Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Sanne werkt intussen aan een comeback op het WK in Rotterdam in oktober. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staat file door de Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo is de vertraging 10 minuten voor de grens. Op de A12 vanuit Arnhem is het oponthoud een kwartier. Op de A73 is het druk van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden. Daar ben je ook een kwartier langer onderweg. Net als op de N34 van Hardenberg naar Ommen voor de aansluiting met de N36. En het is druk op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. Daar is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Begin van het laatste uurtje van deze door de middag, vrijdagmiddag. We zijn onderweg naar die vrijdagmiddagbol. En vorige week zijn we gestart met het laatste kwartiertje Guilty Pleasure Friday Warming Up. En dat doen we natuurlijk volgende week ook weer. Want ik heb stiekem al een klein beetje gezegd waar ik deze week ben. Ik ben eigenlijk niet in Nederland, maar ja, de techniek staat voor niks tegenwoordig. Dus ik ben op huwelijksreis. Dus vanaf volgende week ben ik officieel weer live in de studio aanwezig als man in plaats van als vrijgezelle jongen. Nou, ik heb me denk ik prima vermaakt, dat weet ik wel zeker. Hey, zometeen Leanna Rimes met Can't Fight the Moonlight. En daarna gaan we weer even in de bak kijken met alle platen die erin gestuurd zijn de afgelopen 2 jaar voor de House Slow Can You Go. Maar eerst deze.

Miracle of Love, the Eurythmics bij Twente FM. Ja, over die the Miracle of Love gesproken, dan verheug je je natuurlijk ook op het huwelijk. En dan heeft iedereen het altijd over de huwelijksnacht. Nou, ik kan je vertellen dat ik nog in 2 seconden binnen was. En toen was ik al vertrokken. Ik was helemaal kapot. Dus de huwelijksnacht heb ik al slapend doorgebracht. Misschien nog eens een keertje inhalen als we wat meer energie hebben, toch? Ja, dus mocht je ooit eens een keer gaan trouwen, verwacht.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedendag, ik ben Frank van der Klucht. De invoering van nascheiden bij de hoogbouw kost gemeente Hengelo ongeveer 1 miljoen euro. Dit blijkt uit de zomerbrief. Vanaf 2027 verdwijnen alle inzamelpunten met oranje stoeptegels. Dit systeem werkte niet goed en leidde tot illegale bijplaatsingen. Hoogbouwbewoners kunnen afval straks in 157 ondergrondse containers kwijt. Ook komen 22 nieuwe containers erbij. De gemeente Hengelo heeft een nieuwe uitbater gevonden voor de kiosk op het Marktplein. Wie de ondernemer is en welk concept hij of zij hanteert, blijft nog onduidelijk. Het college stelt dat de geselecteerde ondernemer het concept momenteel verder uitwerkt. De vorige exploitant, Leon de Scholte en Lef en Zen, stopte in november vorig jaar. Geïnteresseerden konden zich tot 30 april aanmelden. Bram en Francine Ritsmond uit Hengelo organiseerden ruim 25 jaar lang de buitenspeeldag in Wolde. Woensdag was hun laatste keer. Het bijna 75 jaar gestel droeg het stokje over aan Michael Sweers. Eind jaren 90 begonnen zij met het evenement aan de Boerenhavelaan. In de jaren erop groeide het uit tot een begrip in de wijk met steeds meer kinderen en buurtontmoetingen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het weerbeeld niet beter. Er valt nog altijd wat regen. De luchtsoort is geleidelijk wat minder koud. Eind van de dag wordt het 18 tot 19 graden. Vanavond valt nog wat regen, maar in de nacht wordt het ook wel weer droger.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A50... van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Verder rijdt het langzaam op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Door controles kost je 10 minuten extra. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens sta je ook 10 minuten in de file tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En op de N847 rijdt het langzaam van Beuningen naar Wijchen voor de A326. De vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Voor die vrijdagavond hè, met z'n allen de dansvloer op. Kato en John en Turn the Lights Off bij Twente FM. Het is door de middag, zometeen nog muziek van Ava Max met Maybe You're the Problem of Silver met Turn the Tide. Dan is Taylor Dane in Tell It to My Heart.

Alex Warren en Fever Dream bij Twente FM. Hey, de door de middag heb je weer overleefd. Dat betekent dat de vrijdagmiddagborrel kan beginnen. Volgende week doen we weer een opwarmer voor de Guilty Pleasure Friday. Ben ik gewoon weer aanwezig, want dan zit mijn huwelijksreis erop. En dan zit ik gewoon weer live in het studiootje. Kun je weer je Guilty Pleasures insturen. Want het laatste kwartier is vanaf volgende week van jullie op vrijdag. En jullie bepalen welke Guilty Pleasures wij gaan draaien. Hey, wat mij betreft maakt er een dondersmooi weekend van. Zometeen de man die je naar huis brengt met het laatste nieuws. En de lekkerste muziek voor onderweg natuurlijk. Heb ik het over Jordi Goldman. Twente komt thuis van 4 tot 7. Wat mij betreft een heel fijn weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis.

0: politie. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox van het pand pakketten met explosieven om plofkraken te plegen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na een dodelijk ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Het OM laat ook weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. Bij het ongeluk reed hij in op een groep fietsende kinderen en begeleiders die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte nog net geen code zwart. Thijs Bogaert is uitgeschakeld op het grastoernooi in Rosmalen. De tennisser van nog maar 17 verloor na een spannende 3-setter van de Russische nummer 8 van de wereld, Medvedev. Bogaert kreeg zelfs een matchpoint, maar kon de winst niet naar zich toe trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt later vandaag steeds vaker droog. Mogelijk breekt zelfs de zon lokaal even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Vertraging is bijna een kwartier. Op de A73 sta je 10 minuten in de file van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden. Op de A325 heb je 10 minuten oponthoud van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. En op de N325 is de vertraging 5 minuten bij Westervoort van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Verder is de N36 in beide richtingen dicht tussen Wierde en Almelo door een ongeluk. En het verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM.

0: Goed advies voor het einde van je werkdag. Drive safe van Miles Smit en Niall Horan.
1: Twente komt thuis.
0: Nou, nog even volhouden. De laatste loodjes van de werkweek. En dan is het tijd voor weekend met zojuist dus die...

0: gedaan, hoor.
1: Twente Actueel.
0: Het zal wel pas na het weekend zijn, maar details uiteraard straks hier in de middagshow met ook heel veel ander nieuws uit de streek. En algemeen nieuws vandaag in het nieuws dat er in mei minder faillissementen waren dan een jaar eerder. 19% minder bedrijven gingen op de fles in de maand mei. Dat zou op zich een positief signaal moeten zijn. Verder ook ander conjunctuurnieuws, want het aantal mensen met een bijstandsuitkering is 11 kwartalen op rij hoger dan een jaar eerder. Dus ja, de stijgende prijzen zorgen er blijkbaar ook voor dat de armoede verder toeneemt. Verder gisteren witte rook op het gemeentehuis van Losser. Er is een coalitieakkoord bereikt tussen CDA, VVD en Burgerforum. Daar gaan we het straks uiteraard over hebben. En Bulke Open Air keer terug in Enschede. Het muziekfestival tijdens de Summer Sounds in Enschede gaat ook Bulke Open Air weer terugkeren. En dat zal voor velen een verrassing zijn. Want ja, de beroemde en beruchte discotheek, die is al een aantal jaren weg. En inmiddels gesloopt, want het licht braakt daar. Ze zijn er inmiddels aan het bouwen. Maar het festival onder de naam keert dus wel terug. Dat is leuk. Nou, straks meer over die dingen, ook andere dingen. Topic en A7S, muziek van Kane en ook Lois Lane hoor je zo meteen. Maar eerst de lekkere track. Vandaag Mattia Bazzar, lekker uit Italië.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: lekkere zomerrit van Tappek en A7S, Breaking Me.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog wat zomergevoel op de radio in richting je zomervakantie. Mattia Bazar en Ticento bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Het is vrijdag, het is wel een wisselvallige dag. Helaas, niet echt zomer vandaag. Maar de zomer die gaat er zeker aankomen, dat verzeker ik je alvast. Nou, ik weet niet wat bij jou zit met de oranje sfeer en de oranje stemming en... Überhaupt het WK. Heel veel mensen lijken het toch een beetje te negeren nu het in de Verenigde Staten wordt gehouden. Gisteren was in ieder geval de openingswedstrijd van Mexico. Die wisten te winnen in groep A van Zuid-Afrika. En ook afgelopen nacht nog een wedstrijd gespeeld. Zuid-Korea-Tsjechië met winst voor Zuid-Korea. Nou, vandaag staan er ook weer twee wedstrijden op het programma. Canada-Bosnië vanavond om 9 uur. En vannacht om 3 uur dan speelt de Verenigde Staten tegen Paraguay. Nou, dat zullen de mensen daar prima vinden. Want de tijdzones aan die kant, zeg maar, die liggen redelijk op één lijn. Wij zouden hier de wekker voor moeten zetten. Nou, we gaan het zien. De eerste wedstrijd voor Oranje is aanstaande zondag. Dan moeten we tegen Japan, geloof ik. Verder vandaag in het nieuws dat er een coalitieakkoord is tussen CDA, VVD en Burgerforum in Losser. Het is een akkoord op hoofdlijnen. En de komende tijd moet met de partijen in ieder geval intensief worden samengewerkt om resultaten voor de gemeente verder te bereiken. Je leest er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl met meer nieuws en achtergronden. En straks ook een update van onze nieuwsredactie in het Twente FM streeknieuws. Heb je muzikaal nog wensen zo richting je weekend? Laat het dan vooral weten. Je kan mij even een mailtje sturen. Dat doe je op jordi@twentefm.nl. Of gewoon eventjes via de app. Die vind je op onze website 120.nl. Leuke suggesties, onder andere straks voor Jennifer Lopez en Phil Collins. En dit is ook fijn. Kane en What Are You Waiting For? Dat is ook een goede zo richting jullie.

Zusters Kleeman. Ja, het klinkt niet echt lekker als een goede artiestennaam. Dus het werd Lawyers Lane. Met onder andere deze hit in de jaren 90. I Wanna Be. En daarvoor nog Kane. En What Are You Waiting For? Je weekend komt steeds dichterbij. En Twente FM brengt je er naartoe. En zometeen het streeknieuws. Eerst deze fijne nieuwe van Mars.

0: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedendag, ik ben Frank van der Klucht. De invoering van nascheiden bij de hoogbouw kost gemeente Hengelo ongeveer 1 miljoen euro. Dit blijkt uit de zomerbrief. Vanaf 2027 verdwijnen alle inzamelpunten met oranje stoeptegels. Dit systeem werkte niet goed en leidde tot illegale bijplaatsingen. Hoogbouwbewoners kunnen afval straks in 157 ondergrondse containers kwijt. Ook komen 22 nieuwe containers erbij. De gemeente Hengelo heeft een nieuwe uitbater gevonden voor de kiosk op het Marktplein. Wie de ondernemer is en welk concept hij of zij hanteert, blijft nog onduidelijk. Het college stelt dat de geselecteerde ondernemer het concept momenteel verder uitwerkt. De vorige exploitant, Leonder Scholten en Lef & Zen, stopte in november vorig jaar. Geïnteresseerden konden zich tot 30 april aanmelden. Bram en Francine Ritsmond uit Hengelo organiseerden ruim 25 jaar lang de buitenspeeldag in Wolde. Woensdag was hun laatste keer. Het bijna 75 jaar gestel droeg het stokje over aan Michael Sweers. Eind jaren 90 begonnen zij met het evenement aan de Boerenhavelaan. In de jaren erop groeide het uit tot een begrip in de wijk met steeds meer kinderen en buurtontmoetingen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het weerbeeld niet beter. Er valt nog altijd wat regen. De luchtsoort is geleidelijk wat minder koud. Eind van de dag wordt het 18 tot 19 graden. Vanavond valt nog wat regen, maar in de nacht wordt het ook wel weer droger.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land is de N36 Almelo-Ommen in beide richtingen dicht bij Wierde door een ongeluk met meerdere voertuigen. Het verkeer wordt omgeleid via de routes U45 richting Zwolle en U44 richting Almelo. Verder is het druk op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Daar heb je zo'n 3 kwartier vertraging al met al. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. En ook daar is het oponthoud 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Jennifer Lopez. Waiting for tonight. Nou, ik weet niet of jij een gespannere plan hebt gemaakt voor je vrijdagavond. Het is natuurlijk bijna weekend, hè? Dat komt wel steeds dichterbij. Lekker idee, of misschien sowieso voor je weekend. Want wat ga je doen dit weekend? Misschien een goed moment om eventjes op twentefm.nl/luister de nieuwe aflevering van Weekend Enschede te checken. Want ons programma met kunst, cultuur en educatie in Enschede praat onder andere over speeddate in Enschede. Klikspeeddate.nl. Dat is op 18 juni. Wil je er meer over weten? Check dan de nieuwe aflevering van Weekend Enschede. Ook uitgebreid aandacht voor Enhanced Voices in Motion. Het is een festival georganiseerd op het universiteitsterrein van de Universiteit Twente. Samenwerking tussen verschillende universiteitssteden. Met onder andere dus Enschede. Een mooi internationaal sausje. Check twentefm.nl/luister voor de nieuwste aflevering van Weekend Enschede.

dat kon je vroeger gebeuren. Tegenwoordig in de kroeg dan deel je gewoon eventjes een snapje via je telefoon in de kroeg als je aan het uitgaan bent. Maar vroeger dan moest je ergens je telefoonnummer opschrijven als je iemand tegenkwam. En op een bierveeltje of zo, dat was dan een dingetje. Vroeg je aan de bar man of vrouw even een pen. En dan schreef je dat op. En dan hoopte je maar als je dat nummer dan vervolgens benaderde dat het nummer ook van degene was waarvan je dacht dat het was. Want niet zelden kreeg je dan een nummer mee en dan belde je. Oh, ik heb geen idee wie je bent. En dan had je dan was je gefopt, zullen we maar zeggen. Don't Lose My Number van Phil Collins. Daar kwam ik erop met een hele wisselvallige vrijdag. De nodige buien vandaag met temperaturen van maximaal 18 graden. En ook vanavond en vannacht dan gaat het niet veel droger worden. Er vallen geregeld buien. Minimumtemperaturen liggen rond de 13 graden. Morgen, je zaterdag, wordt toch een wat wisselvallige dag. Er is ruimte voor de zon, maar ook staat er een stevige wind. En verspreid over de dag vallen er een paar buien. Het wordt niet warmer dan 17 graden. En ook voor de zondag een beetje hetzelfde weerbeeld. Er is wat zon, maar ook een stevige wind en maximum temperaturen van 18 graden. Volgende week lijkt de zomer er echt aan te komen. Misschien eind volgende week wel 30 graden, jongens.

woensdag de officiële aftrap van het WK-voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En dit is daarvan de officiële soundtrack, Die Die. De nieuwe single van Shakira en Burna Boy op Twente FM. En daarmee gaan we lekker richting het einde van je werkdag. Met zometeen de 5 uur uit je dakplaat. Het muzikale afsluitmoment van je werkdag. Heb je daarvoor een leuke suggestie? Laat het even weten via de mail of via de app op onze website.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: 3FM.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree? Weerselozemarkt.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Een brand in Woerden heeft het treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. Een transformatorstation van ProRail staat in brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS denkt dat dat nog tot 8 uur vanavond gaat duren. De Amsterdamse politie heeft enkele verdachten opgepakt voor de explosie vannacht in een sportschool in Nieuw-West. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze

0: uit de lucht halen. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt die grens nog bij 18 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en mogelijk breekt zelfs de zon lokaal nog even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui en het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Door controles is de vertraging een kwartier. Ook op de A12 bij Zevenaar heb je richting Duitsland al zo'n 10 minuten oponthoud. Het is ook druk op de A35 van Enschede naar Zwolle tussen Almelo en Wierde. Daar doe je er 10 minuten langer over. En na een ongeluk is de N36 Almelo-Omme in beide richtingen dicht bij Wierde. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen en het verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente.

0: halverwege. Nou, gelukkig zijn we aan het einde.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom in je weekend. Het is vrijdagmiddag. Het is inmiddels 10 minuten over 5. Suzanne en Freek halverwege. Nou, dat is in ieder geval. En daarvoor nog de lekkere track. De 5 uur uit je dakplaat. Het officiële afsluitmoment voor je werkweek was vandaag van Michael Jackson. Die werd aangevraagd door een mailtje van Janet, denk ik. Beat it, dankjewel. Fijne suggestie. Nou, beat it is waarschijnlijk richting je baas. Het is mooi geweest. Toedeledoki, het is tijd voor 2 dagen vrij. Welkom bij de middagshow voor Twente. Met vandaag een wisselvallige dag helaas. En ook vanavond en vannacht blijft het doorbuien. Moet ik het zo zeggen? Doorbuien. Dat is gek Nederlands eigenlijk. Er kunnen af en toe buien vallen, dat wil niks zeggen. Met onder andere vandaag de nieuws dat Haaksbergen eindelijk een plek lijkt te hebben gevonden waar een asielzoekerscentrum moet gaan komen. Moet langs de Westsingel op een stukje agrarisch land, vlakbij bedrijventerrein. Daar moeten de komende jaren asielzoekers worden opgevangen. Er is veel discussie in het dorp over waar die mensen dan terecht moeten. Dit zou volgens de gemeente de beste plek zijn op basis van een eerder referendum. Verder vandaag ook in het nieuws dat Cannondale de fabriek in Almelo gaat sluiten. 120 medewerkers die gaan uiteindelijk hun baan daar verliezen. Dat wordt de komende 1,5 jaar verder uitgevoerd. De ondernemingsraad van de Almeloze fabriek moet nog wel akkoord geven op de plannen. De eigenaar Pon nam het Amerikaanse bedrijf een aantal jaren geleden over en heeft besloten om de productie in Almelo dus te verplaatsen naar onder andere Duitsland en Litouwen. Nou, het zal niet de eerste keer zijn dat de arbeidsplaatsen om deze reden uit Nederland verdwijnen. Dat en meer, we gaan het erover hebben met nu muziek van Bon Jovi.

Craig David en Fill Me In. Met ook nog hier Bon Jovi en Indies Arms. Lekker uit de jaren 90 bij de Middagshow voor Twente. Het is alweer weekend. Heerlijk, jongens. Ik weet niet of je er al aan toe was of dat je nog even bezig bent met wat dingen. Maar het komt steeds dichterbij als je nog bezig bent in ieder geval. We begeleiden je daar naartoe en 2 dagen vrij met ongetwijfeld ook hopelijk wat leuke activiteiten op het programma. Wat je sowieso voor deze zomer in de agenda kunt zetten zijn de Summer Sounds in de binnenstad van Enschede. Op 9, 16 en 23 juli zijn er weer gratis muziekavonden op de Oude Markt. Als vanouds natuurlijk in het centrum. Met onder andere dit jaar weer Wulke Open Air keert gewoon terug. Dat is toch hartstikke tof. 23 juli wordt dat in ieder geval opnieuw gepland als eerbetoon aan de legendarische Enschedese discotheek. Die is inmiddels gesloopt. Hè. Het is een bouwput geworden. Dat zul je gezien hebben zo bij het spoor. Want er komen appartementen. Maar de discotheek is natuurlijk jarenlang een soort centraal punt in de stad. Ik denk dat heel veel van ons daar vroeger wel eens een keer geweest zijn. En ook wel mooie herinneringen hebben. Want ja, het was natuurlijk naast een LHBTI-ontmoetingsplek ook gewoon een hele toffe discotheek om te zijn. Daar hoeft hij helemaal niet per se bij te horen bij die gemeenschap. Maar je kon er ook gewoon een leuke avond hebben. En zo kwam ik er in die tijd ook wel regelmatig. Nou, dat is leuk. Dus kun je vast in de agenda zetten. De Summer Sounds met hopelijk dan ook gewoon lekker weer. Dat kunnen we wel gebruiken. Want als het vanavond Summer Sounds zou zijn, dan zou ik denken, heb je een paraplu of je regenponcho wel nodig als je lekker in de open air wil gaan staan. Maar goed, vanavond is het dus nog niet. 9, 16 en 23 juli. En je vindt er ook meer over op onze website 120.nl. Zometeen, Tina Turner en David Bowie. Die werd via de mail aangevraagd. Tonight, de live version staat er met uitroeptekens bij. Die draai ik zo naar Nelly Furtado en Turn of the Lights.

Lekker dit. David Bowie en Tina Turner. Daar krijg je toch een weekendgevoel van. Tonight. Heerlijke klassieker uit Den Ouden Doos. Dat schrijven we dan natuurlijk met SCH. Zo werkt het ook. Onderweg een highlight van de luisterpagina van Twente FM. Meer Twente FM vind je op twentefm.nl/luister. Of hoor je zometeen hier. En ook het streekje naar Sonja. Dark Before the Dawn.

0: bewaar ik mijn groenkoop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedendag, ik ben Frank van der Klucht. De invoering van nascheiden bij de hoogbouw kost gemeente Hengelo ongeveer 1 miljoen euro. Dit blijkt uit de zomerbrief. Vanaf 2027 verdwijnen alle inzamelpunten met oranje stoeptegels. Dit systeem werkte niet goed en leidde tot illegale bijplaatsingen. Hoogbouwbewoners kunnen afval straks in 157 ondergrondse containers kwijt. Ook komen 22 nieuwe containers erbij. De gemeente Hengelo heeft een nieuwe uitbater gevonden voor de kiosk op het Marktplein. Wie de ondernemer is en welk concept hij of zij hanteert, blijft nog onduidelijk. Het college stelt dat de geselecteerde ondernemer het concept momenteel verder uitwerkt. De vorige exploitant, Leon de Scholte en Lef en Zen, stopte in november vorig jaar. Geïnteresseerden konden zich tot 30 april aanmelden. Bram en Francine Ritsmond uit Hengelo organiseerden ruim 25 jaar lang de buitenspeeldag in Wolde. Woensdag was hun laatste keer. Het bijna 75 jaar gestel droeg het stokje over aan Michael Sweers. Eind jaren 90 begonnen zij met het evenement aan de Boerenhavelaan. In de jaren erop groeide het uit tot een begrip in de wijk met steeds meer kinderen en buurtontmoetingen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het weerbeeld niet beter. Er valt nog altijd wat regen. De luchtsoort is geleidelijk wat minder koud. Eind van de dag wordt het 18 tot 19 graden. Vanavond valt nog wat regen, maar in de nacht wordt het ook wel weer droger.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staan nog wel een paar flinke files. Bijvoorbeeld op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem en de grens heb je al met al een half uur tijdverlies. Vanuit Duitsland naar Arnhem is het druk tussen de afrit Beek en Duiven. Daar zijn ze aan het bergen. De vertraging is een kwartier. Ook op de A50 van Arnhem naar Oss sta je nog een kwartier in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En de N36 is in beide richtingen dicht bij Wierde door een ongeluk. En het verkeer wordt daar omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het...

0: Maar met die regenachtige omstandigheden en slechts 17 graden krijg ik ook een beetje de rillingen van. Ed Sheeran en Shivers.
1: Meer Twente FM Radio vind je on demand op onze luisterpagina. twentefm.nl/luister. Check daar onze online radioprogramma's in verschillende genres. Of beluister de highlights.
0: In ons politiek discussieprogramma Quartetten sprak presentator Eddy Pardijs met oud-PVDA-wethouder in Hengelo Bert Otte. Daarnaast is Bert ook voormalig voorzitter van poppodium Metropool. Ze spraken over opmerkelijke onderwerpen. Heeft Twente belang bij een groter poppodium?
2: Ik ben een tijd voorzitter geweest van Metropool. Hè. We hebben een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Hè. Ja, ook met Enschede, daar kun je echt trots op zijn.
3: Dat is een goede
2: met
3: samenwerking geworden.
2: Met ATTAC. ATTAC zit echt dik in de problemen. Hebben, ja, in feite is dat overgenomen. Ook ook in Enschede, Metropool-label. En wat Johan de Jong, de directeur, terecht zei, is dat wij eigenlijk wat we noemen een A-podium missen. Dat is een podium met een hogere capaciteit dan 800. We hebben eigenlijk twee zalen in Hengelo en Enschede met dezelfde capaciteit. Je zou eigenlijk, een muziekcentrum is daar wel, en kan het wel, maar je zou eigenlijk een groot zaal. En ja, het zou heel mooi zijn, maar ik weet niet of het reëel is. Misschien zo wel het trebbelgebouw van Stork daarachter, als je dat tot een soort een omvang kan krijgen, waardoor grotere producties, dus echt bands, maar ook andere artiesten, die vinden 800 te lang. En niet, ja. Die vinden de 800 als aantal misschien niet te klein, maar dan is het gewoon qua kosten kan het niet uit.
4: Ja, precies. Ja.
2: En ik denk dat dat wel voor Twente wel een ambitie zou kunnen zijn. Want dit moet je doen in samenwerking met Enschede en met in Twente. Dat je naar een groter podium zou gaan om ook ons artiesten die naar Groningen, Eindhoven, hier ook naartoe kunnen komen. Ja.
1: We luisteren meer Twente FM Radio.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Belgische DJ Felix De Laat, oftewel Lost Frequencies en Are You With Me, grote hit van weer een paar jaar geleden. Welkom bij de middagshow. We staan op de drempel van je vrijdagavond. Met Twente komt thuis tot 7 uur vanavond. Met veel meer nieuws en achtergronden en vooral lekkere weekendmuziek op je radio. Met bijvoorbeeld deze van Billy Ocean. Hey!

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Door de brand in een transformatorstation in Woerden zijn 3 treinen stil komen te staan. Er zitten in totaal 1300 reizigers in en ze worden met bussen geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. De hele avond rijden er geen treinen meer die langs Woerden gaan. De politie vraagt getuigen zich te melden van de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er zijn enkele verdachten aangehouden, maar het is nog niet duidelijk waarvan ze precies worden verdacht. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd enkele ministers over

0: noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren nog maar een paar minuten vertraging op in het oosten van het land. Op de A50, daar heb je nog wel een kwartiertijdverlies van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Valburg en Ewijk, want er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. En de N36 is in beide richtingen dicht bij Wierde door een aanrijding met meerdere voertuigen. En het verkeer wordt daar omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente.

0: verkochte Cruijff Arena. Bruno Mars en zijn lekkere single I Just Might. Goeie energie hoor. En over goede energie gesproken, ervoor nog lekker springen op Van Halen en Jump.
1: Twente komt thuis.
0: En welkom in je weekend en welkom in je vrijdagavond. Op een toch wat wisselvallige vrijdag, dat was het vandaag. Het is vrijdag de 12e, je weekend is begonnen met toch wat wisselvalligheid. Ook de komende uren nog de nodige buien. Straks hoor je uiteraard meer over het weekend weer, want het wordt gelukkig dit weekend ook weer een beetje droog.
1: Twente actueel.
0: Verder natuurlijk ook ander nieuws in de streek. Gisteren witte rook in Losser. De coalitie is eruit. VVD, Burgerforum en CDA gaan het samen doen in de komende raadsperiode. En komende week worden de raadsleden officieel geïnstalleerd. Verder werd bekend dat fietsenfabrikant Cannondale in Almelo gaat verdwijnen. 120 medewerkers die verliezen daardoor hun baan. Eind volgend jaar gaat de fabriek daar dicht. Het bedrijf gaat zoveel mogelijk kijken om medewerkers over te plaatsen en te herplaatsen bij andere Europese fabrieken of ook andere bedrijven hier in de regio. Dat maakt PON, het moederbedrijf, bekend. En ook ander nieuws gaan we er straks over hebben met heel veel lekkere muziek, want we gaan het weekend vieren met The M People, The Jonas Brothers en ook Katy Perry onderweg. Eerst tijd voor Douwe Bob en Funny bij de Middagshow voor Twente.

0: People in de jaren 90, wat bescheiden hitjes, maar wel altijd van die lekkere evergreens gebleven. Waaronder deze Moving On Up, hoorde je zojuist voorbij komen.
1: Twente komt thuis met Jordi Goorman.
0: En daarvoor Douwe Bob hier bij Twente FM. Het is vrijdagavond, we hebben het weer gered. Twee dagen vrij voor de boeg met het lekkere weekendgevoel hier in de avond. En een wat opmerkelijk bericht vandaag, want vorig jaar nog met veel bombari en tamtam gelanceerd. Woningbouwplannen in de spoorzone tussen Hengelo en Enschede. Daar moeten maar liefst 10.000 nieuwe woningen komen. En dat moet gaan bijdragen aan het landelijke woningtekort. Want we hebben een behoorlijk tekort natuurlijk aan betaalbare woningen. Daar wordt ook in Twente volop in geïnvesteerd. En Twente is door voormalig minister Mona Keijzer aangewezen als groeiregio. En daarom is het gebied tussen Hengelo en Enschede ook bestempeld als, nou ja, in ieder geval gebied waar de komende jaren heel wat woningen moeten worden gebouwd. Ze zijn één klein detail vergeten. De infrastructuur. Dat is serieus, dat kwam vandaag naar buiten. Inmiddels zijn alle vergunningen goedgekeurd. Maar de bouw kan pas beginnen als er ook wegen en spoorlijnen zijn aangelegd. En daarvoor is geen rekening gehouden in de begroting. Dat is ook lekker. Dus dat is in ieder geval nog een gat in het budget. Daar moet over na worden gedacht. 30.000 woningen moeten er worden gebouwd, zeggen ze zelfs. En er is een brandbrief gestuurd naar het kabinet om te zorgen dat het gat in deze begroting wordt gedicht, zodat de komende tijd in ieder geval meer woningen kunnen worden gebouwd. Nou, de uitdagingen zullen groot blijven. Dit zijn de Jonas Brothers op Twente FM.

vrijdagavond, maar nu al praten over Last Friday Night. Dat deed Katy Perry zojuist op Twente FM. En daarvoor dat de Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. Wat goed dat je luistert naar de middagshow voor Twente. Het is vrijdagavond met wisselvalligheid in ieder geval. De komende uren kun je nog de nodige buien verwachten. Maar het wordt ook weer droger. Daarover straks meer hier in de middagshow. En de zomer die gaat er ook aankomen. Details, dat hoor je zo meteen. Net als het Twente FM streeknieuws van de redactie van 1 Twente. Dat zometeen. Maar eerst deze fijne nieuwe single van Ruben Hillen.

0: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de fakkelen u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo worden werken uitgevoerd aan de Harriet Roland Holslaan. Vanaf 13 juni sluit de afslag Boekerheide tot november. Verkeer naar bedrijventerrein Twentepoort West wordt omgeleid via de Wiekslagen langs basisscholen en een woonwijk. De gemeente verzoekt vrachtverkeer de gele routes te volgen en automobilisten de tijdelijke inrit te gebruiken. Buurtbewoners en ouders wordt geadviseerd voorzichtig te zijn. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo sluit eind volgend jaar. Eigenaar Pon Bike verplaatst de productie stapsgewijs naar andere fabrieken in Nederland, Duitsland en Litouwen. 120 medewerkers worden geraakt. De sluiting past binnen een nieuwe bedrijfsstrategie waarin productie van verschillende merken worden samengevoegd. De ondernemingsraad moet nog advies geven. En tegen 6 windturbines achter Aarnink, neer de Lossersse grens, kan nog bezwaar worden ingediend. De vergunning is gepubliceerd. Tegenstanders hebben zich verenigd in burgercollectief Grensbelang. Coalitiepartijen Burgerforum, CDA en VVD stellen dat de regering lokale bestuurders moeten ingrijpen. Zij wijzen op schendingen van het ESPO- en Aarhusverdrag, met name grensoverschrijdende participatie en taaltoegankelijkheid. En nu het weer voor Twente. Vanavond de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar zo'n 14 graden. En morgen is een enkel buitje in de ochtend mogelijk. Maar er zijn ook droge perioden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het oosten van het land staat nog in een flinke file op de A50. Het staat vast van Arnhem naar Os tussen Heteren en knooppunt Ewijk. Daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is dus ruim een half uur in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB.

0: of dit wel het juiste drankje is voor je vrijdagavond. Sabrina Carpenter zong over een kopje echte...
1: Espresso,
0: ja. Ja, het is, ik kan wel iets anders bedenken. Maar goed, het zou kunnen. Natuurlijk, misschien heb je wel een opkikkertje nodig. Even een goede cafeïne-kick, zeg maar. Espresso, Sabrina Carpenter met daarvoor nog het Twente FM streeknieuws op de redactie van 1Twente gemaakt. En wil je meer nieuws uit Twente, dan ga je natuurlijk naar onze website 1Twente.nl.

Frans Gal en Ella Ella. Lekkere zomerrit en een lekkere zomervakantie in Frankrijk. Zou natuurlijk niet vervelend zijn. Zeker niet als je zo'n dag als vandaag hebt. Dan hunker ik er extra naar, kan ik je zeggen. Met vandaag dus een wisselvallige vrijdag met de nodige buien. En ook vanavond en vannacht moet je rekening houden met buien. En liggen de temperaturen minimaal rond de 13 graden. Morgen, je zaterdag, dan is er af en toe wat ruimte voor de zon. Maar ook is er verspreid over de dag een buitje mogelijk. Er staat een vrij stevige westenwind. En het wordt niet warmer dan 17 graden. De zondag, een beetje hetzelfde weerbeeld. Ook dan zijn er af en toe buien. Het wordt maximaal 18 graden. Ook dan een vrij stevige wind. Volgende week lijkt het eindelijk wat droger te gaan worden. Gaan de temperaturen ook verder oplopen naar misschien eind volgende week. Dan 30 graden, jongens. Nou, dat is weer het andere uiterste. In ieder geval dus komend weekend redelijk te doen met een vrij stevige wind. En af en toe een zonnetje.

Muziek van Another en 54 Ultra, zojuist die grote hit Talk To You met ook nog Kylie Minogue en Padam Padam. En daarmee officieel je weekend ingetrapt met zometeen na 7 de tijd voor de Guilty Pleasure Friday. Je host Wim van Laar zit klaar. Tot morgen. You heard me.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsca.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bemiddelaar Pakistan meldt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord zo goed als rond was. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt de NS. Oorzaak is een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daar langs geen treinen van en naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers zijn met bussen geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan 1000 miljard dollar. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim 300 miljard. En Max Verstappen komt in Barcelona voorlopig nog snelheid tekort, ondanks zijn nieuwe motor. Hij reed in de tweede vrije training de 6e tijd, nadat hij eerder op de dag ook al niet bovenaan eindigde. Toen reed hij de 4e tijd. De snelste ronde was voor wereldkampioen Lando Norris. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Behalve de A50 van Arnhem naar Os. Want tussen Heteren en knooppunt Ewijk heb je nog een kwartier vertraging. Na een ongeluk zijn er nog 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
11: Guilty Pleasure Friday. XXL. Wim van Laar.

welkom, welkom. Het is de Guilty Pleasure Friday XXL voor deze 12e juni. We doen een special tot aan 9 uur, de 12-inch special voor deze vrijdagavond. Lekkere lange uitvoering.

0: doen dus de vanavond de 12-inch. De 12-inch special. Mocht je nog een leuke suggestie hebben, laat het even snel weten. Maar in principe zitten we vol. Tot aan 9 uur. We hebben het dan over de Guilty Pleasures. De 12-inches. Lange uitvoering. Altijd leuk natuurlijk, hè? Zeker weten. En straks om 9 uur doen wij gewoon Michel Otter met het vervolg van de Guilty Pleasure Friday XXL. En allerlei andere grieven, laat het even weten op twentefm.nl, rechterbovenzijde, link-icoontje. Wat gaat het weer doen? Het is veel grijs, regen, later droger, opklaringen vannacht in het lokale bui en veel kouder dan 15 graden wordt het trouwens niet. Zaterdag wisselen wolken en zon elkaar af. Ook buien zijn er, de meeste tussen het noordoosten van Nederland, dus ook hier. Maximaal dan tussen de 16 en 20 graden bij een stevige wind. En om precies te zijn, de temperatuur hier morgen 18 graden.
1: Trap je weekend af met Guilty Pleasure Friday.

0: Princess.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En They Are Your Number One van 12 inch, geproduceerd door Stock, Aitken en Waterman. Straks streeknieuws.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutjer Almin.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo worden werken uitgevoerd aan de Harriet Roland Holslaan. Vanaf 13 juni sluit de afslag Boekerheide tot november. Verkeer naar bedrijventerrein Twentepoort West wordt omgeleid via de Wiekslagen langs basisscholen en een woonwijk. De gemeente verzoekt vrachtverkeer de gele routes te volgen en automobilisten de tijdelijke inrit te gebruiken. Buurtbewoners en ouders wordt geadviseerd voorzichtig te zijn. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo sluit eind volgend jaar. Eigenaar Pon Bike verplaatst de productie stapsgewijs naar andere fabrieken in Nederland, Duitsland en Litouwen. 120 medewerkers worden geraakt. De sluiting past binnen een nieuwe bedrijfsstrategie waarin productie van verschillende merken worden samengevoegd. De ondernemingsraad moet nog advies geven. En tegen 6 windturbines achter Aarnink, neer de Losserse grens, kan nog bezwaar worden ingediend. De vergunning is gepubliceerd. Tegenstanders hebben zich verenigd in burgercollectief Grensbelang. Coalitiepartijen Burgerforum, CDA en VVD stellen dat de regering lokale bestuurders moeten ingrijpen. Zij wijzen op schendingen van het ESPO en Aarhusverdrag, met name grensoverschrijdende participatie en taaltoegankelijkheid. En nu het weer voor Twente. Vanavond de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar zo'n 14 graden. En morgen is een enkel buitje in de ochtend mogelijk. Maar er zijn ook droge perioden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A50 nog. Van Arnhem naar Os. Bij knooppunt Ewijk zijn twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB

Aretha Franklin, Who's the Minou van 12-inch. De 12-inch special vanavond in de Guilty Pleasure Friday XXL. Tenminste, tot aan 9 uur in deze show. En dit is ook lekker, begin jaren 80. Spans, dit is Get It On, hier op Twente FM.

Bands, begin jaren 80 een hit in Nederland voor Get It On. Een clubclassic, zeggen we dan maar. Maar stond ook in de top 40 destijds. Of 1983, dat zou maar kunnen. Guilty Pleasure Friday, de 12-inch special vanavond tot aan 9 uur. En dit is Stan Ridgway, dit is Camouflage.

1986, een hit van Stan Ridgway, Camouflage, dit in de lange uitvoering. En je hoort hem zelfs op de Piraat nog wel af en toe voorbij komen. Zeker weten, deze Stan Ridgway. En dit is Stone.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM nieuws.
10: De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op 100.000 euro. Met de crowdfunding wil een initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend. Mogelijk in het Zwitserse Genève. En aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City heeft eerste doelman Bart Verbrugge weer meegedaan, meldt de KNVB. Daarmee lijkt hij fit voor het WK-duel met Japan zondag. Verbrugge raakte in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. De afgelopen dagen trainde hij niet mee met Oranje. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
9: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
11: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.

Frank Chang, de Dance All Days van 12 Inch. De 12 Inch special tot aan 9 uur in de Guilty Pleasure Friday XXL. Wees welkom. En straks om 9 uur hebben wij nog Michel Otter met het vervolg van de Guilty Pleasures. Op deze vrijdagavond, de 12e juni. En dit is Aura, You and Me Tonight, hier op

Aura, You and Me, zoals het heet, een club classic van 12 inch in de 12 inch special in de Guilty Pleasure Friday XXL op deze 12e juni. En dit is 5 Star.

0: Tot de Contrast.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
2: Van 12 inch Hit and Run. Begin 1986. Een dikke hit in Nederland. Zowel op de radio als in de club, zoals het deed. Straks het streeknieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo worden werken uitgevoerd aan de Harriet Roland Holslaan. Vanaf 13 juni sluit de afslag Boekerheide tot november. Verkeer naar bedrijventerrein Twente Poort West wordt omgeleid via de Wiekslagen langs basisscholen en een woonwijk. De gemeente verzoekt vrachtverkeer de gele routes te volgen en automobilisten de tijdelijke inrit te gebruiken. Buurtbewoners en ouders wordt geadviseerd voorzichtig te zijn. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo sluit eind volgend jaar. Eigenaar Pon Bike verplaatst de productie stapsgewijs naar andere fabrieken in Nederland, Duitsland en Litouwen. 120 medewerkers worden geraakt. De sluiting past binnen een nieuwe bedrijfsstrategie waarin productie van verschillende merken worden samengevoegd. De ondernemingsraad moet nog advies geven. En tegen 6 windturbines achter Aarnink, neer de Lossersche grens, kan nog bezwaar worden ingediend. De vergunning is gepubliceerd. Tegenstanders hebben zich verenigd in burgercollectief Grensbelang. Coalitiepartijen Burgerforum, CDA en VVD stellen dat de regering en lokale bestuurders moeten ingrijpen. Zij wijzen op schendingen van het ESPO- en Aarhusverdrag, met name grensoverschrijdende participatie en taaltoegankelijkheid. En nu het weer voor Twente. Vanavond de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar zo'n 14 graden. En morgen is een enkel buitje in de ochtend mogelijk. Maar er zijn ook droge perioden.

ook van 12 Inch hier tijdens de 12 Inch Special in de Guilty Pleasure Friday XXL vanavond op deze vrijdagavond. Straks om 9 uur trouwens. Michel Otter en nu op het paard, het witte paard, White Horse, Laid Back.

Beck. Ze kwamen uit Scandinavië. Dit was White Horse hier op Twente FM. Guilty Pleasure Friday XXL. The long versions, 12 inches. En nu Martijn. Dit is History.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
10: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
9: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
11: De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan €100.000 opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
12: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Michel Otter.

0: nou, de komende 2 uur ga ik gewoon lekker verder met al die fijne liedjes hier op Twente FM. Met nu Sam Fender en Olivia Dean.
1: Fout. Maar wel lekker. Trap je weekend af met Guilty Pleasure Friday.

I was made for loving you, baby. You're the Kiss. Wat een fijne plaat is dat, zeg. Heerlijk, man. Dat is echt een beetje fijne foute muziek, vind ik zelf. Ja. En daarvoor helemaal niet fout. Eigenlijk gewoon heel erg goed. Sam Fender, samen met Olivia Dean en Rain Me In. Goedenavond, welkom. Fijn dat je er bent. Op deze vrijdagavond, 12 juni. Ja, gelukkig niet 13. Ja, toch? Ja, dat is morgen pas. Gelukkig geen ongeluk vandaag. Wat fijn. Hey, voetbal. Het WK is natuurlijk bezig, hè. Volop aan de gang. Vandaag de eerste wedstrijd in groep B. Die is net begonnen. Canada tegen Bosnië-Herzegovina. En de tweede wedstrijd in groep B is morgenavond om 9 uur. Qatar tegen Zwitserland. Vannacht om 3 uur nog. Verenigde Staten tegen Paraguay. Ja, ook een hele spannende wedstrijd. Of zo, weet ik veel. Hoe dan ook, dat WK is volop bezig. Ik las, ja, hoeveel wedstrijden zijn er eigenlijk helemaal? Dat is volgens mij iets van 102 of zo. Maar ja, terwijl ik dat nu even opzoek, kan ik je vertellen. Nee, 72 groepswedstrijden, oh ja. En dan nog een aantal natuurlijk. Ja, ik weet niet zo goed hoeveel het er precies zijn. Dat is toch ongelooflijk dat het niet zo... 104 wedstrijden. 104 wedstrijden worden er afgewerkt. Ja, mijn doel is... Hoeveel ga ik er kijken? Wat zullen ze afspreken? Een stuk of 50? Ja joh, 50 keer 90 minuten. Heb je toch aardig wat van je tijd verspild? Ja. Maar toch denk ik dat ik heel veel ga kijken. Ja, daar heb ik echt zin in. Leuk man, de WK is eindelijk begonnen. Lekker. En dan zondag om 10 uur eindelijk die wedstrijd van Nederland, die eerste. En even kijken of ze het beter doen dan in die oefenpotjes. Toch? Ja, we gaan het meemaken. Hey, maar we zijn hier niet om alleen maar te kletsen, maar ook om fijne liedjes te draaien. Dit is Anastacia en One Day in Your Life.

Atemloos door die nacht. Helene Fischer in de Guilty Pleasure Friday XXL op Twente FM. En ja, zij staat in Amsterdam, hè, in de Johan Cruijff Arena op 30 juni. Dinsdag, volgende week. Dinsdag is dat of zo. Weet ik veel, wat is het vandaag? Oh, dat had ik verteld, de 12. Of kleine twee weekjes. Nou, ruime twee weken. 2,5 week. Ik kan niet meer tellen. Over 2,5 week staat ze in Amsterdam. En er zijn nog wel wat kaartjes. Ja, wel, ook wel duur en zo. Maar dat is alles tegenwoordig. Dus ja, als je er nog naartoe wil, dan kun je er nog naartoe. Dinsdag 30 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam dan. Hey, fijne muziek nu van Keigo en Eva Max en whatever.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo worden werken uitgevoerd aan de Harriet Roland-Holslaan. Vanaf 13 juni sluit de afslag Boekerheide tot november. Verkeer naar bedrijventerrein Twentepoort West wordt omgeleid via de Wiekslagen langs basisscholen en een woonwijk. De gemeente verzoekt vrachtverkeer de gele routes te volgen en automobilisten de tijdelijke inrit te gebruiken. Buurtbewoners en ouders wordt geadviseerd voorzichtig te zijn. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo sluit eind volgend jaar. Eigenaar Pon Bike verplaatst de productie stapsgewijs naar andere fabrieken in Nederland, Duitsland en Litouwen. 120 medewerkers worden geraakt. De sluiting past binnen een nieuwe bedrijfsstrategie waarin productie van verschillende merken worden samengevoegd. De ondernemingsraad moet nog advies geven. En tegen 6 windturbines achter Aarnink, neer de Lossersse grens, kan nog bezwaar worden ingediend. De vergunning is gepubliceerd. Tegenstanders hebben zich verenigd in burgercollectief Grensbelang. Coalitiepartijen Burgerforum, CDA en VVD stellen dat de regering lokale bestuurders moeten ingrijpen. Zij wijzen op schendingen van het ESPO- en Aarhusverdrag, met name grensoverschrijdende participatie en taaltoegankelijkheid. En nu het weer voor Twente. Vanavond de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar zo'n 14 graden. En morgen is een enkel buitje in de ochtend mogelijk. Maar er zijn ook droge perioden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

zelf weer beter als jij erbij bent, inderdaad. Dan klinkt het allemaal iets fijner. Dus fijn dat je er bent. Hier bij Twente FM. Ja, op deze vrijdagavond. De Guilty Pleasure Friday XXL. Och ja, je noemt het Guilty Pleasures, maar het zijn gewoon allemaal hele goede liedjes, hoor. Je maakt dan geen donder uit. Nee. Hey, zometeen draai ik bijvoorbeeld Simply Red, het liedje Fake. Och, dat vind ik gewoon echt een heel goed liedje. En deze, die ik nu ga draaien, ja, die draai ik even voor mijn zoontje. Die zit weer volop in de chemokuren sinds vandaag. Hey, moet je daar dan niet zijn, Michel? Ah, misschien wel. Maar dit vindt hij een heel fijn liedje om hem even op te beuren. Dit is Alan Walker en Faded.

Simply Red, het liedje Fake bij de Guilty Pleasure Friday XXL. Goedenavond, welkom. Deze kreeg ik binnen, was een verzoekje van Rick. Ah, die draai ik graag voor je. Lisa Stansfield en Live Together. This is

0: zoom. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: opengaat.
1: Ja, ik vind dit wel fout. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik... Ja, Blauwe Dag van Suzanne en Freek. En Freek misschien ook wel. Ja, zou kunnen. Hé, hey, het is vrijdagavond. En het is Guilty Pleasure Friday, zoals altijd hier. Het volgende liedje is eigenlijk een heel goed liedje. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat je hem veel te...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
11: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli-darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. Maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
14: Guilty Pleasure Friday. XXL.

Beckerman, Simple Minds en Don't You Forget About Michelle. Nee, dat moet je zeker niet doen. Nee, want ik ben er graag en ik hoop dat je het ook leuk vindt en dat je mij daardoor niet vergeet of zoiets, weet ik veel. En aan de andere kant, je moet niet van me dromen, want dan krijg je misschien wel een soort kortdroom, zoals Alex Warren in dit liedje beschrijft. Dit is het liedje...

Al zei Dua Lipa, waarom ook niet? Ik hou zo van Dua Lipa. Houdini, ze is getrouwd, hè? Stiekem, vorige week, zo 2 weken terug. En dat stiekem, maar dat was zo voorbij. En daarna had ze 3 dagen lang feest in Palermo. Daar waren de inwoners van Palermo niet zo heel erg blij mee. Want die dachten, hey, sinds wanneer is onze stad in 1 keer afgesloten terrein voor een bruiloft van Dua Lipa? 3 dagen lang nota bene. Dus daar waren ze niet uitgesproken gelukkig mee. En aan de andere kant, het is wel weer een beetje reclame. En ik ga er zomaar vanuit dat heel veel Dua Lipa fans in 1 keer denken, ja, we moeten naar Palermo. Dus het zou zomaar een commerciële injectie kunnen zijn voor dit stadje in Italië. Dat denk ik tenminste. Ja, fijn hoor, ik hou wel van Dua Lipa. Heerlijk. Hey, dit is de Guilty Pleasure Friday XXL op Twente FM. Ik ben Michel Otter en ik ben nog tot 11 uur bij je met allemaal fijne muziek. Zometeen hoor je Pink samen met Nate Bruce. Het prachtige liedje Just Give Me A Reason. Maar eerst even deze van Post Malone.

Lekker zeg. Feel It Still van Portugal The Man. Heel erg fijn. Hey, vandaag is het nieuwe album uitgebracht van Olivia Rodrigo. Ja, dit is echt een prachtig album. You look so sad for a girl so in love. En van dat album komt dit nieuwe singeltje. En die is fantastisch. Fantastisch. Het liedje dat heet The Cure. En die hoor je nu bij de Guilty Pleasure Friday XXL op Twente FM.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo worden werken uitgevoerd aan de Harriet Roland Holslaan. Vanaf 13 juni sluit de afslag Boekerheide tot november. Verkeer naar bedrijventerrein Twentepoort West wordt omgeleid via de Wiekslagen langs basisscholen en een woonwijk. De gemeente verzoekt vrachtverkeer de gele routes te volgen en automobilisten de tijdelijke inrit te gebruiken. Buurtbewoners en ouders wordt geadviseerd voorzichtig te zijn. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo sluit eind volgend jaar. Eigenaar Pon Bike verplaatst de productie stapsgewijs naar andere fabrieken in Nederland, Duitsland en Litouwen. 120 medewerkers worden geraakt. De sluiting past binnen een nieuwe bedrijfsstrategie waarin productie van verschillende merken worden samengevoegd. De ondernemingsraad moet nog advies geven. En tegen 6 windturbines achter Aarnink, neer de Lossersse grens, kan nog bezwaar worden ingediend. De vergunning is gepubliceerd. Tegenstanders hebben zich verenigd in burgercollectief Grensbelang. Coalitiepartijen Burgerforum, CDA en VVD stellen dat de regering lokale bestuurders moeten ingrijpen. Zij wijzen op schendingen van het ESPO- en Aarhusverdrag, met name grensoverschrijdende participatie en taaltoegankelijkheid. En nu het weer voor Twente. Vanavond de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar zo'n 14 graden. En morgen is een enkel buitje in de ochtend mogelijk. Maar er zijn ook droge perioden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Open Light hoor je van Taylor Swift bij Guilty Pleasure Friday XXL. Wat fijn dat je er nog steeds bent. Nog een half uurtje ben ik bij je. Met allemaal prettige muziek. Nou, niet eens meer een half uur, of 25 minuutjes. Maar dat maakt niet uit. Dit is ook zo fijn, jongens. Sister Sledge uit de 80's. Dit is Lost in Music.

zet dit op een feestje. En het is gegarandeerd succes en feest en springen en al dat soort dingen meer. Narcotic van Liquido, wat fijn. Maar dit doet het ook wel goed op een feestje hoor. I've got a little something for you van MN8.

Sela van Lionel Richie. Hoe fijn is dat, jongens? Ik heb een liedje die werd aangevraagd door Evelien. En ja, weet je, die draai ik het liefst elke Guilty Pleasure Friday. Want het is echt een Guilty Pleasure. Echt een topcategorie. Dus dankjewel Evelien voor het aanvragen. Dit is Brass en When Will I Be Famous? When

Nou, dit klopt, hè, wat ik zei. Dit is Guilty Pleasure Friday XXL. Ja, echt. In optima forma. Brass and When Will I Be Famous. Wat een gaaf liedje is dat, zeg. Niet te geloven. Hey, en ja, dat When Will I Be Famous. Ik moet eerlijk zeggen, dat zit er voor mij niet meer in. Hè. Nee. Meer beroemdheid dan wat er nu is. Dat zal het niet meer worden. Ik ben 47. Ik denk niet dat er nog een station komt die zegt... Nou, Michel, kom jij maar bij ons plaatjes draaien. Nee. Maar ik doe het hier met alle liefde en ook heel veel plezier, hè. Dat is ook weer waar. Krijg je geen klap voor, dat is wel jammer. Maar goed, ja, dat is wat het is. Hey, het zit erop voor vandaag, de Guilty Pleasure Friday XXL. Maar we slingeren wel gewoon de computer aan, dus het wordt niet stil. Nee, je krijgt gewoon non-stop muziek tot 8 uur morgenochtend. En dan is er weer Twente wat wakker, op Twente FM. Dus ja, super tof. Hey, lieve mensen, ik ga eruit met nog één liedje. Morgen om 3 uur ben ik weer met de Otto Show. Ik heb nu nog voor je de Pointer Sisters en Happiness. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nok.nl/luister. Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. Ik hou ongelooflijk van jullie, schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim 1000 miljard dollar. En Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze minder werk overhouden. Warner Bros. Betaalt zo'n 110 miljard dollar voor Paramount. En op het WK voetbal heeft Canada met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. Het was het eerste punt ooit voor Canada op een WK. Ze deden 2 keer eerder mee. De Canadese gelijkmaker werd gescoord door invaller Kyle Larin. Om 3 uur speelt Amerika tegen Paraguay. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely fluit die wedstrijd. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag kan er regen vallen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.